0: Het is nu 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: Het is nu 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt, is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9/11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een heerlijke herfst op jouw radio.
1: Dit is Groningen 1.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Het is nu 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Bok door eens voor jos gras. Het is wel een schiere jongen, zo'n zwicht is gek ermee. Want hij zit vol met graan, zoals een bok vol keudels zit. Die

0: illustreren naar Eben op een knijen. Muziek voor bij de koffie.
1: Deze doen, het is weer zoiets.
2: Eindroom staat op kop.
1: Pak je een auto, stal je fiets. En lopen de

Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1-app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: is nu 10 uur. Het is nu 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam

0: to marvel in her eyes. I just can't help believing when she's lying.
1: En onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie Tony Smallebroek.
2: En die zegt weer een hele goede morgen, muziekvrienden. Hartelijk welkom bij weer een uurtje een muziekarchief. Nostalgische muziek uit de jaren 79 en 80. Want daar hadden we genoeg aan om zoveel keuze dat we hadden deze keer. Waar hebben we het dan over? Nou, we hebben straks Joe Jackson, we hebben de Eagles. Maar we hebben ook John Stewart en Ian Dury. Stevie Wonder komt voorbij en ook The Cure waarschijnlijk. En wat zeker voorbij gaan komen zijn natuurlijk die vaste rubrieken. De geschiedenis van de alarmschijf ergens in het programma. En in het midden van het programma de muzikale tv-tips. En in de cover gaan we naar het nummer One Step Beyond. Dus ik zou zeggen, blijf lekker meegenieten. Blijf genieten van die heerlijke gouden ouwe tot aan 11.

En we beginnen dan met Joe Jackson, zoals gezegd. Hij debuteerde in 1979 met het album Look Sharp. Producer was toen David Kirschenbaum en hij was ook de ontdekker van Joe Jackson en zou nog 3 albums met hem produceren. Dat deed hij trouwens ook voor artiesten als Tracy Chapman, Duran Duran, Laura Branigan, Bryan Adams, Tori Amos, Supertramp, Cat Stevens en Elkie Brooks, om er maar even een paar uit te lichten. Op Look Sharp werd Joe Jackson bijgestaan door gitarist Gary Sanford, bassist Graham Mabey en drummer David Houghton. En naast de reguliere 12-inch LP verscheen van Look Sharp ook een zogenaamde speciale uitvoering van het album op 2 10-inch schijfjes. Het mag ik die nou precies in mijn bezit hebben. En daar zit dan ook nog een prachtige Look Sharp button bij. Vasthouden als je dat ding thuis hebt, die wordt steeds meer geld waard. Het is in ieder geval het begin van een langdurige succesvolle carrière voor Joe Jackson. Van het album verschijnen 2 singles, One More Time en het legendarische Is She Really Going Out With Them. En andere tracks die veel worden gedraaid is deze. Een aanklacht tegen de roddelpers. Hier is Sunday Papers.

0: Veronica's alarmschijf.
1: De geschiedenis van...
2: En daar zijn we nu al naartoe, hè? Lekker vroeg in het programma. De alarmschijf die wij uitpikten is die van 6 oktober 1979. Heartache Tonight van de Eagles. Werd geschreven door Don Henley, Glenn Frey, Bob Seger en J.D. Souther. En Heartache Tonight is afkomstig van het album The Long Run. En dat was het laatste album voordat de groep in 1980 uit elkaar ging. Dan kwamen ze natuurlijk wel weer bij elkaar. Maar goed, toen hadden ze daar al vele onderlinge conflicten voor over gehad. Want het duurde 3,5 jaar voordat het album The Long Run eigenlijk af was. De single Heartache Tonight werd een kleine hit in Engeland. Een hit hier in Nederland natuurlijk dankzij de ondersteuning als alarmschijf. En de nummer 1 hit in Amerika. Bovendien kreeg het in Amerika een Grammy-onderscheiding. En het stond in onze top 40 6 weken genoteerd. Behaalde uiteindelijk de 16e plaats. En ze zou in 94 weer bij elkaar komen. Af en toe weer door toestanden. En natuurlijk zijn er een aantal leden inmiddels overleden. Dat album wat toen weer uitkwam in 94 heet trouwens Hell Freezes Over. Dat was ook een terugblikje, een beetje een insight over hoe de bandleden met elkaar omgingen. In ieder geval hebben ze ons prachtige muziek nagelaten. Hier zijn de Eagles met Heartache Tonight.

0: The Eagles. Tot en met het laatste drummetje natuurlijk helemaal. Dat was natuurlijk Heartache Tonight, allemaal gedraaid in het kader van de geschiedenis van de Larfschijf. Schakelen we automatisch door naar onze volgende rubriek en dat is de rubriek The Cover. Ik zei al in de aankondiging daarin het nummer One Step Beyond. Het origineel daarvan is van Prince Buster. De man werd geboren op 24 mei 1938 op Jamaica als Cecil Bustamante Campbell en overleden in 2016 op 78-jarige leeftijd. Als zanger, producer en zakenman was hij een van de belangrijke personen in de ska-muziek. En zijn carrière start in 1956 en in 1964 trok hij naar Engeland en had hij hits met Al Capone, Wine and Grind en Dance Cleopatra Dance. En dankzij de Engelse ska-revival in de jaren 70 met groepen als The Specials en The Selector en Madness kwam hij weer opnieuw in de belangstelling, deze Prince Buster. Trouwens, Madness werd genoemd naar een van zijn nummers. En ook was de Prince Buster dus de schrijver van One Step Beyond. Hij was niet alleen de originele artiest. Dat was trouwens een B-kantje van zijn single Al Capone. En Madness ontstond in 1976 in Camden Town in Londen. Succes kwam vanaf 1979 en in dat jaar verscheen hun debuutalbum, namelijk One Step Beyond geheten, op Stiff Records. En het titelstuk was hun eerste hit van Madness hier in Nederland, met een top 10 hit trouwens ook in Engeland. En om Prince Buster een beetje te eren, One Step Beyond. Hier is eerst Madness en daarna Prince Buster zelf.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of Madness. One.

0: Dat was hem, het origineel van One Step Beyond. En daarmee horen we gelijk dat de opnamekwaliteit op Jamaica destijds nog niet super waren. En daarom voorafgaand natuurlijk onze bekende versie van de band Madness. Van hetzelfde nummer One Step Beyond. En dat was ook de cover voor vandaag.
1: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie Tony Smallebroek.
0: Ja, en die gaat even door over dat Stiff Records waar Madness hun singles uitbracht. Onze volgende artiest die tekende daar ook een contract. En toen kwam zijn carrière ook in een stroomversnelling. Ik heb het over Ian Jury. En voor een promotietour van dit album werd de begeleidingsband The Blockheads samengesteld. En die Ian Jury ging dus op de tour als Ian Jury en The Blockheads. Succesvol is Ian Jury dan met het album New Boots and Panties uit 1977. En de eerste hitsingle is natuurlijk het bekende Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Een nummer 1 hit in Engeland en een top 10 hit hier in Nederland. Gevolgd door Wake Up and Make Love to Me. En in 1979 verschijnt de LP Do It Yourself.

Reasons to be cheerful met een prachtige sax solo in het midden. En die is daar van David Payne. En dat was een hele bijzondere, want hij bespeelde tijdens de opnames twee saxofoons tegelijk. Brengt ons bij de folkzanger John Stewart. Die komen we voor het eerst tegen als hij van 1961 tot 1967 lid is van de folkgroep The Kingston Trio. En later schreef hij ook nog het nummer

Daydream Believer voor de Monkees. Zelf kreeg hij pas succes in 1979 als hij contract tekent bij RSO Records van Robert Stigwood, de grote man achter de Bee Gees natuurlijk. John Stewart ruilde zijn akoestische gitaar in voor een elektrische en maakte enkele singeltjes. De meest succesvolle single daarvan was het nummer Gold. En daarop wordt John Stewart bijgestaan door de Fleetwood Mac-leden Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. In het Nederlands werd die single niet echt gewaardeerd. Het kwam hier niet verder dan de tipparade. En in Amerika bereikte het gewoon de top 5. Dus je snapt het soms helemaal niet hoe dat dan allemaal gaat. Maar dat zijn wel plaatjes die wij dan even weer naar voren halen. We zouden zeggen, hier is Gold, hier is John Stewart. Samen natuurlijk met Stevie Nicks.

0: John Stewart en Gold. Muzikaal ook bijgestaan door de stem van Stevie Nicks. Brengt ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. En dat zijn er voor vandaag natuurlijk weer de meeste. En dat is ook een mooi lijstje geworden. Beginnen vanavond op NDR om 19:15. Hit Giganten en de Stars, de Hinter den Stars. Met aandacht voor componisten en producers achter de grote sterren. En dan hebben we het bijvoorbeeld over Frank Farian en Ralph Siegel. Oh, NPO 1 natuurlijk om 5 minuten voor 9:30. Beste zangers. Deze keer is de succesvolle jazzzangeres Fee Klaassen het middelpunt van de uitzending. Gaan we naar BBC 2-2, zoals ik dat dan mooi elke week mag zeggen. 20 minuten voor 10. 40 hits of 1976 at the BBC met beelden van de Sex Pistols, Thin Lizzy, Joan Armatrading, Dolly Parton, Wings, John Miles en ABBA, om er maar een paar uit te lichten. 5 minuutjes later zou je op NBR ook terecht kunnen voor Merci Udo. Songs voor die eeuwigheid van Udo Jurgens. Terugblik op zijn carrière met fans, collega's en familieleden. Op diezelfde zender, maar dan gaan we in 1 keer door naar 22:45. 70 jaren ESC, oftewel Eurovision Song Contest. More Than Music, documentaire over de geschiedenis van het festival. Dan terug naar BBC 2, 10 minuten over 12. ABBA at the BBC, archiefopnames van onder andere Dancing Queen, Ring Ring Ring, Chiquita en Does Your Mother Know, en natuurlijk nog veel meer. Weer terug naar de NDR, want dan hebben we het inmiddels om 12:45 vannacht. Cicero, Zwei Leben, Eine Bühne, documentaire over vader en zoon. Virtuous jazz pianist Eugen en zanger Roger Cicero, die ooit nog ook meedeed aan het Eurovisie Songfestival. En dan de laatste voor vandaag, maar ik heb er voor nog een paar dagen wat verder natuurlijk. BBC 2, 10:20. Je moet het zo lang willen volhouden, anders moet je gewoon terugkijken. Top of the Pops, The Story of 1976. Met onder andere Show Waddy Waddy, The Wuzzles, Toya Wales, Cox en Brotherhood of Man. Dan naar de zondag, 9:05 op NPO 3. Toppers in Concert 2026, The Summer is Magic. Met gastoptredens van onder andere Jason Donovan, La Fuente, Anita Meijer en London Beat. En dan terug van weg geweest, 11:00 op BBC 2, Later with Jules Holland. Met optredens en interviews van en met onder andere Paul Heaton, Sky Newman, CD Drew 3, Dermot Henry en Johnny Marr van The Smith. En dan door naar de vrijdagavond, 9:55 op Arte. Tina Turner, My Songs, My Life. Documentaire over haar carrière en haar betekenis voor nieuwe artiesten van deze generatie. Dan op NPO 3 om 11:20. Amy Winehouse in Nederland. Terugblik op de optredens van deze zangeres in Nederland. Waaronder haar legendarische optreden in 2008 in Paradiso. En dan de laatste tv-tip voor de komende week. Wat ons betreft 10:50. Je moet dus even een keuze maken. Dus of Amy Winehouse of op Arte. Tina Turner, One Last Time Live and Concert. Met haar optreden uit 2000 tijdens haar 24/7 tour. En allemaal opgenomen in het Wembley Stadium in Londen. Tot zover onze muzikale tv-tips.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
0: En dan gaan we bijvoorbeeld in muziekarchief even hebben over de band The Temptations. In de jaren 60 en 70 hadden die diverse grote hits zoals Ball of Confusion, Get Ready, Ain't Too Proud to Beg, I Can't Get Next to You, Just My Imagination, My Girl en natuurlijk Papa Was a Rolling Stone. Aan het eind van de jaren 70 ging het een stuk minder met de Temptations. Ze staan dan op dat moment onder contract bij Atlantic Records en kunnen niet aanhaken bij die discorage van dat moment. Ze kiezen voor vast werk en spelen daarom veel in de zogenaamde club- en cabaret-circuit in Amerika. En in juni 1980 haalt Berry Gordy de mannen weer terug naar Motown Records en schrijft en produceert hun eerste top 50 hit in 5 jaar. En dat nummer Power komt van de gelijknamige album. Ook de zanger Dennis Edwards is teruggekeerd in de groep. En Power werd geschreven door Angelo Bond, Berry Gordy en Jean Mayer. En via de discotheken bereikte hij uiteindelijk ook hier in de Nederlandse top 40 de 6e plaats. The Temptations. Power, boom, boom. Power, boom, boom.

hoop ik niet dat je nu zin gekregen hebt om naar een casino te gaan ondertussen. De Temptations waren dat met Power. Master Blaster Jammin' was in 1980 een track van Stevie Wonder's album Hotter Than July. In die albumtitel komt ook de eerste regels van Master Blaster Jammin'. Die zijn namelijk Everyone's Feeling Pretty, It's Hotter Than July. Het album zorgde voor een groot commercieel succes voor Stevie Wonder na zijn flop met The Journey Through the Secret Life of Plants. Op het album staan ook de hits Happy Birthday, I Ain't Gonna Stand For It en Lately. En Master Blaster Jammin' was door Stevie Wonder opgedragen aan niemand minder dan Bob Marley.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: Jawel, dat was Stevie Wonder, luisteren we naar. En wij gaan verder met zanger en gitarist Dave Wakeling, drummer Everett Morton, bassist David Steele en gitarist Andy Cox. Die beginnen in de herfst van 1978 de groep The Beat. En alle bandleden zijn afkomstig uit de plaats Birmingham. En in mei 1979 komt Ranking Roger de groep versterken als tweede zanger en zogenaamde toaster. En The Beat wordt door Jerry Demers van The Specials ontdekt. En in november van dat jaar komt saxofonist Saxa meespelen op hun platenopnames en wordt daarna ook vast bandlid. Daarna hebben ze hits met Tears of a Clown, Hands Off, She's Mine en Mirror in the Bathroom. En in 1983 kwam daar nog achteraan Can't Get Used to Losing You. Hier in Nederland was de eerste hit van The Beat deze Hands Off, She's Mine.

Hands Off, She Is Mine. De haar wordt amper uitgesproken. Dat was de formatie The Beat. Het nummer A Forest van The Cure is afkomstig van hun album 17 Seconds. En dit album was in 1980 hun grote internationale doorbraak. A Forest wordt niet echt een grote hit, maar groeit er toch uit van tot een van de bekendste nummers van The Cure. Het nummer gaat over een jongen die in het bos loopt op zoek naar een meisje. Die wordt dan niet gevonden en is er misschien ook wel nooit geweest. Maar ondertussen verdwaalt de jongen wel in het bos. En net als zoveel in new wave muziek van die tijd en destijds was het een duister, grimmig nummer. Ook deze dus van The Cure, A Forest.

A Forest. Tot en met de laatste basklankjes. Het was The Cure. En dan komen we uit bij de laatste plaat voor vandaag. En dat dus, gaan we het hebben over de broers Ellie en Rob Campbell van UB40 natuurlijk. Ze zijn al sinds hun jeugd grote reggae-fans. En logisch dat de groep die ze samen met een stel vrienden gaan oprichten ook dan reggae-muziek gaan spelen. Na een half jaar stevig oefenen en maken ze een stelletje demo's en gaan ze optreden. Krijgen vervolgens een platencontract bij het kleine Graduate label. En daarvoor krijgen ze volledige artistieke vrijheid, maar geen voorschoten. Dus ze moeten zich behoorlijk in de schulden steken. En nou, uiteindelijk komt er dan ook muziek uit. En die eerste single die zij dan uitbrengen staat op de A-kant het nummer King, opgedragen aan Martin Luther King. Maar de radio-dj's draaien vooral de achterkant van het nummer en die gaan wij ook voor je draaien. Hier is UB40 met Food for Thoughts. Tot volgende week.

0: Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Queen and Heaven for Everyone.
1: Tot 1 uur is dit Brunchroom.
0: Een hele goede morgen. Het is zaterdag 10 oktober. Je luistert naar Brunchroom. Het is 6 minuten over 11. Ja, wat gaan we allemaal doen? We spreken zometeen met Kieneke, vrijwilliger van de Westerwoldse Bibliotheek. En we hebben weer een mooi verhaal in onze streektal. Hendrik Lut, ook die spreken we vandaag over de boerderij van de toekomst. Wat doen robots en AI eigenlijk op een boerderij tegenwoordig? Volgende uur spreken we met Melle Mulder over de Neder-Saxe-lijn. Komt die nou wel of komt die nou niet? En hoe zou het tracé gaan lopen? En we nemen contact op met het Rode Kruis over de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. En natuurlijk ook zometeen de Groningen 1 agenda. Heb je berichten voor ons? Laat het ons weten. Redactie@groningen1.nl, dat is ons e-mailadres. En het Groningen 1 nieuws en weer. Ook dat hebben we vandaag voor je. Muziek en techniek, Bert Koffermaker. En mijn naam is Jan van Assema.
1: U luistert naar Brunchroom. Brunchroom.

0: Groningen 1 met Son Yeo en Dark Before the Dawn.
1: Dit is Groningen 1, activiteitenagenda.
2: Dit is de Groningen 1 activiteitenagenda voor vandaag, zaterdag 10 oktober. In Winschoten vindt bij SV Bovenburen een ruilbeurs plaats van de filatelistenvereniging. De ruilbeurs duurt tot 3 uur vanmiddag en op de beurs zijn ook semi-handelaren aanwezig. In Vriescheloo is er bij het gebruikt Klaaierhoes een zomerkleding-outlet. De beurs is tot 2 uur vanmiddag en de opbrengsten zijn voor het goede doel van de stichting De Kracht van Vriendelijkheid. Aan de bosplaatsen Oosteinde 46 en Blijham is vandaag een planten- en zadenruil. De ruil duurt tot 12 uur vanmiddag. Het innovatiecentrum Wennemarken organiseert vanmiddag tussen 12 en 4 de boerderij van de toekomst. Ervaar, ontdek en experimenteer. Verwonder je over de nieuwe technieken, AI, landbouwrobots en de kennis van de boeren Hendrik en Brenda, die het innovatiecentrum Wennemarken samen hebben opgebouwd. Je vindt het innovatiecentrum Wennemarken in Wedde. In MFC De Binding in Oude Pekela vindt vanaf 1:30 vanmiddag het Korenfestival plaats. Het festival brengt dit jaar een feestelijke mix van koren die elk hun eigen charme en geluid meebrengen. De gratis entreekaarten zijn af te halen bij MFC De Binding in Oude Pekela, Boutique Fleur in Oude Pekela, de Bloemenshop Jolanda in Nieuwe Pekela. In de Garnizoenskerk in Bad Nieuweschans is vanaf 2:00 vanmiddag een optreden van The Good Case. Het belooft een mooie middag te worden vol sfeervolle Americana, sterke verhalen en muziek recht uit het hart. Er wordt geen toegang gevraagd, maar wel is een vrije bijdrage mogelijk. Meer informatie is te vinden op thegoodcasemusic.nl. Heb je zin in een Tiroler party met bier, muziek en apres-ski? Dan kun je vanavond terecht vanaf 9 uur in de brasserie Veendiep in Vriescheloo voor een heuse Tiroler party onder leiding van DJ Bart. De party begint om 9 uur en duurt tot 1 uur. En tot zover deze Groningen 1 activiteitenagenda voor zaterdag 10 oktober. Heb je ook berichten voor ons? Laat het ons weten en stuur je bericht minimaal 2 weken voor aanvang naar redactie@groningen1.nl.
1: Dit was Groningen 1 met de activiteitenagenda.

0: Het meisje op de blote voetjes, Sandy Shaw. There's always something there to remind me.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: En ja, en inmiddels is bij ons in de studio komen zitten Kieneke. Ja, Kieneke, welkom.
2: Dank je.
0: Ja, jij komt eventjes weer een mooi verhaal in het Gronings voorlezen. Ben je er zelf mee groot geworden met Gronings, vraag ik me dan af.
2: Jazeker.
0: Ja, ja, want ik zei het net ook buiten de uitzending om. Ik begin het steeds beter te verstaan, maar spreken doe ik het niet. Wat denk je, is het moeilijk? Zou ik het nog kunnen leren?
2: Ja, dat is moeilijk om daar een diplomatiek antwoord op te geven. Ik denk het wel.
0: Ja, maar als je het niet
2: doe je best.
0: Precies, maar als je het niet meer de paplepel in hebt gegoten, dan blijf je het horen.
2: Nee,
0: zeg
2: bepaalde
0: je dan.
2: Klanken zijn best wel moeilijk voor een import.
0: Ja, precies. Nou goed, je hebt een mooi verhaal meegenomen. Waar gaat het over?
2: Het gaat over een klok.
0: Een klok.
2: En ik heb dit niet zomaar uitgekozen. Ik ben zelf gids in een klokkenmuseum in Heiligerlee. Heb ik ook nog even weer reclame gemaakt. En de titel van dit verhaal is dus Klok. En het leek mij wel een mooi verhaal. Ja. Ik heb het uit Tol en Teuken. En het is geschreven door Reinder van der Molen. Nou, ik heb die naam wel vaker voorbij zien komen. En er zitten bovenin Tol en Teuken van die tapjes donkergroen. En daar staat Stiekels. En stiekels is op zo'n grunnigs iets van een beetje stiekelig. Je ergert je er een beetje aan.
0: Het schuurt een beetje.
2: Ja. Nou, daar gaat dit verhaal ook over. Klok. Wanneer holt dat geroos eens een keer op? Jan zit rechtop in Beren. Het is zondagmorgen, 9:30. Hij wil uitslopen. Hij loopt de duist gestroomd. Maar die vervelende keerklokken timmert hem zo wat tot Beerroet. Om 10:30 slaagt de klokken weer. En dat gaat alle zondag zo. Hij heeft er niet alleen nog last van. Leutje jong Hans kreeg de donderdag soms ook van langs als de klokken om 7:00 lut wordt. Kind wil dan nooit mislopen. Mama moet hem wel een uur bij hem zitten blijven totdat hij eindelijk in sloop valt. Jan wilde wel achteraan. Maar hij duurt om een of andere reden nooit naar het kerken touw gaan om zijn beklachten dan. Maar gelukkig is de komende zotterdag het buurtfeest. Er kan ook eens klonken bij een ander. Misschien ben er wel meer die stoef bij het kerken wonen. En ja, bij koffie op buurtterras komt er al gauw aan de proot met 3 kerels. Of en hou veel last zij van die kerkklokken hebben. Van de jongste man mag kerken meuden gesloten worden. De lawaai van de klokken hangt hem al langer de keel uit. Zijn doem ben er slim onrustig van. Leest won ze niet eens uitvliegen dat kerkklokken heen en weer ging. De oudste van de draaien kijkt de ander laak aan, voor wat zegt. Ja, ik hoor de klokken ook. Nee, ik heb er geen last van. In Tegendal. 5 jaar geleden was ik in het ziekenhuis opgenomen en opereerd. Ik heb er 6 weken liggen. Zag de slim maal uit voor mij. Kanker. Op meer plaatsen in het lief. Ben voor de dood weggehold. Domi kwam op oom bij mij langs. Douwe met mij het onze voorderbad sluigt de klokken van de kerken. Hij zei dat er dan in kerk het gebed haat op met me kan de beden weer. Al die weken heb ik het onze volder voor mezelf metbeden als ik de klokken hoorde. De dademan, Jorof vattig old, knikt. Hij had een ander verhaal. Jorof had leden, zegde, was ik met mijn vrouw in Zweden. Het is door alleen nog maar boom, bos, boom. We hadden door een klein huis gehuurd. Vrouw op de zondagmorgen ging ik aan de wandel. Zonder koten, kompas of telefoon. Ik dacht dat ik het hoesje makkelijk terugvinden kon. Maar na een paar uur was ik de weg totaal kwijt. Ik had geen flauw benul waar ik was. En ik maar lopen en lopen en ik kwam geen mens tegen. Het was de dood stil. Totdat ik het geluid van de kerkklokken hoorde. Die sluig om kataar en laadde me naar een deupke. Een inwoner bracht me naar ons stee. Moet er nooit aan denken wat me overkomen was als ik de klokken nooit hoorde haar. Ja, van mij mag elke keer klokken sloeg blijven. Bier smaakt best en een kerel spruit nog een stukje deur. Klogers kwam erachter dat ze beide fiskelui waren, maar er een zijtje nooit te veel aan doen hadden. Het werd tijd om dat eens weer op te pakken. Aankomende zondagmorgen leek hun goeie tijd. En Jong van Jan? Nou, die bleek minder last van de klokgeluid te hebben als zijn pa. Half jaar later kwam de man met kanker uit tijd. Zijkte was weerkom. Al drie manlui zaten bij zijn uitvoort in de keken. Heurende dat klokkensluig dat onze volder beden weer. Wat Jan ervan vond? Kom minder.
0: Ja. Mooi verhaal.
2: Dank je.
0: Ja. Dus,
2: geschreven door Reinder van de Molen.
0: Prachtig, ja. En nou, je zit hier namens de bibliotheek. Jullie doen ook heel veel aan streektaal. Je kunt ook regelmatig cursussen volgen daar. Maar jullie doen nog veel meer. Jullie hebben een heleboel activiteiten als Westerwoldse Bibliotheek. En je hebt ook een overzicht meegenomen voor ons, heb ik begrepen.
2: Ja, elke keer als wij hier zijn, dan lezen wij voor wat er op de agenda staat bij de bibliotheken in onze gemeente. Allereerst de sluiting van de bibliotheek in Ter Apel. Deze wordt verbouwd.

0: bibliotheek van Bellingwolde op maandag 12 oktober en zet jezelf in de spotlight. Met grappige accessoires maak je de leukste foto's. Verkleed je als held, avonturier of favoriet of ander verhaalpersonage. En neem een mooie herinnering mee naar huis. En dat is in Bellingwolde en het is ook in Vlagtwedde van 2 tot 5. En de entree is gratis. Het volgende, Silent Disco. Trek je dansschoenen aan en kom naar de Silent Disco in Bibliotheek Vlagtwedde. Met een koptelefoon op, feestelijke discolichten en jouw favoriete muziek verandert de bibliotheek in een echte dansvloer. Locatie: Bibliotheek Vlagtwedde. Tijdstip: maandag 12 oktober van 7 tot 8:30. En ook dit is weer gratis. En dan hebben we nog een theaterworkshop Maskermeiden. Ontdek de magie van theater tijdens de workshop van de Maskermeiden. Met kleurrijke maskers, leuke spelletjes leren kinderen spelenderwijs hoe emoties, beweging en expressie samenkomen in een theater. En dit is in de bibliotheek in Blijham. Tijdstip woensdag 14 oktober van 3 tot 4. Ook dit is gratis. En dan hebben we nog het voorlezen aan de allerkleinsten. En dat is op maandag 12 oktober van 10 tot 11 in de bibliotheek in Blijham. En op donderdag 15 oktober ook dat is in de bibliotheek van Bellingwolde. En hier begint het niet om 10 uur, maar om 9:45. En het duurt tot 10:45. Dit was het.
1: Kijk, dan een mooi overzicht wat er de komende weken allemaal te doen is in de Groningse Bibliotheek. Met name de bibliotheek in Westerwolde. En ging het allemaal te snel? Je vindt het op de groningsebibliotheken.nl ook allemaal nog eens eventjes rustig terug. En jullie zijn er over 2 weken weer, heb ik begrepen, hè?
0: Ja, helemaal.
1: Kineke, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte. Groningen.

Dit is het Groningen 1 Nieuws van zaterdag 10 oktober. Mijn naam is Jan van Assema. Op het grasveld voor de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel liggen zaterdagochtend geen asielzoekers te slapen, aldus het ANP. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten 20 asielzoekers er in de regen de nacht door en het Rode Kruis zei er rekening mee te houden dat ook in de daaropvolgende nachten mensen buiten zouden moeten slapen. Daarvan lijkt afgelopen nacht geen sprake te zijn geweest. Vrijdagavond werden ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warffum en Zuidwolde gebracht. Daarmee zitten die opvanglocaties vol. De mensen zijn vanmorgen teruggebracht naar de dagopvang van het Rode Kruis op het terrein bij het aanmeldcentrum. Deze locatie biedt eveneens plaats aan maximaal 150 mensen. De gemeente Midden-Drenthe maakte eerder bekend de nachtopvang vanaf komende maandag tot 25 januari aanstaande over te nemen. In het dorp Bijlen kunnen 200 personen slapen in tenten op een evenemententerrein. De sluisbruggen over het Pekelder Hoofddiep blijven toch in het bezit van de gemeente Pekela. Die wilde de verloederde kleine loopbruggetjes bij de sluizen overdragen aan waterschap Hunze en Aas. De kwestie kwam aan het rollen toen de gemeente een groot deel van haar bruggen dreigde te saneren tot woede van de inwoners. Uiteindelijk kwam er extra geld voor onderhoud en stond een groep burgers op die een dorpscoöperatie oprichtte om de bruggen te repareren. Al die tijd probeerde de gemeente de drie kleine bruggen langs de sluizen over te dragen aan het waterschap. De organisatie blijft echter bij het standpunt dat ze verantwoordelijk is voor waterbeheer en niet voor weg- en verkeersbeheer. Het is nu aan de coöperatie om de bruggen te repareren. Een elektrische auto is zaterdagochtend volledig uitgebrand aan de Emmerhoutstraat in Weerdingen. De auto stond aan een laadpaal. Bij de brand kwam veel rook vrij en de brandweer liet het voertuig gecontroleerd uitbranden. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een personenauto is vrijdagmiddag rond 4:15 in brand gevlogen na een botsing op de Van Boekenerweg in Stadskanaal. Dat is de provinciale weg N378. De auto botste daar achter op een servicebus die in de berm stond bij een vrachtwagen met pech. De bestuurder kon het brandende voertuig tijdig en ongedeerd verlaten. Drie Groningse bedrijven hebben de Groninger Waardering ontvangen voor hun inzet om inwoners meer te betrekken bij de herkomst van hun voedsel. Meinardi, de Stadsakker en Zandhoeven Holstein laten ieder op hun eigen manier zien hoe voedselproducenten en consumenten dichter bij elkaar kunnen komen. Als waardering voor deze inzet reikte de gedeputeerde Leo Wenniger de onderscheidingen uit tijdens een voedselcafé op vrijdag 9 oktober. Dat vond plaats in het kader van de Week van Ons Eten. Meinardi ontvangt de waardering voor zijn jaarlange inzet voor de Groningse streekproducten. De Stadsakker loopt al jaren voorop in de beweging rondom lokaal en gezond voedsel. En Jan-Pieter en Margrethe van Tilburg van Zandhoeven Holstein die ontvangen de waardering voor hun inzet rondom de toekomstbestendige landbouw. En tot zover het Groningen 1 Nieuws. Meer nieuws via Groningen1.nl en de Groningen 1 app. Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven in het noorden van het land vanwege onweersbuien, zware windstoten en lokaal veel neerslag. De waarschuwing is in de provincie Groningen van kracht van 12 uur vanmiddag tot 10 uur morgenochtend. Er trekken verspreid over de provincie stevige buien over met onweer, hagel en windstoten. De windstoten komen uit het noordwesten en kunnen snelheden bereiken tot 80 km per uur. De maximumtemperatuur wordt daarbij zo'n 14 graden. Ook vanavond trekken er buien over met wederom kans op onweer en zware windstoten. Morgen vallen er pittige buien met mogelijk hagel en onweer en in de loop van de dag nemen de buien af en zien we vaker de zon. Met een matig tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 14 graden. Zondagavond en nacht verdwijnen de buien, klaart het op en ontstaat er een nevel en mist waarbij de temperatuur daalt tot zo'n 6 graden. Maandag dan trekt de mist op, komt de zon tevoorschijn en wordt het zo'n 16 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind.

7 over half 12 op deze 10 oktober op Groningen 1. Jorden C'est la vie van Chef Special. Zometeen spreken wij hier in Brunchroom met Hendrik Lutz over de boerderij van de toekomst en de open dag die vandaag plaats gaat vinden. En dat doen we naar Chicago en Saturday in the Park hier op Groningen 1.

0: Depeche Mode en People Are People op Groningen 1.
1: De regio in. De regio in.
0: Ja, het is de week van het voedsel. En waar komt het voedsel vandaan? Nou, uiteindelijk begint het allemaal bij de boer. En de boer, dat is niet meer de traditionele boer die we vroeger kenden, maar er gebeurt van alles op dat erf en in dat bedrijf. Het innovatiecentrum Wermark is opgericht om in de agrarische praktijk innovaties en nieuwe ontwikkelingen aan te jagen samen met hun collega's. Aan de telefoon heb ik Hendrik Lut. Hendrik, goedemorgen.
2: Ook goedemorgen.
0: Ja, Hendrik, jullie zijn in het kader van de Week van het Voedsel. Hebben jullie vanmiddag vanaf 12 uur een open dag? Wat is er bij jullie te beleven?
2: Er staat een schoffeltrek die in de rij kan schoffelen. Er gaat een autonome trekker, die gaat een stukje grond bewerken. En we hebben de hamburgers van Berend Pieter Jansma en van de familie in Beerta. En we hebben de kaas van Janita de Vos. We hebben de aardappelen van Hendrik Lutz. Daar gaan we chips en patat van maken, kunnen met ze proeven. Dus allemaal technieken om ze milieuvriendelijk te telen. En de producten die in dit gebied geteeld worden, ja, liggen hier voor het oprapen en voor het proeven.
0: Kortom, je kunt zien en proeven en vooral kijken wat er gebeurt in de regio. Je riep net even heel snel een robot die schoffelt en zo. Het is niet meer zo dat je zelf op de trekker zit en tussen alle rijen aardappelen door moet?
2: Ja, we zitten in een overgangssituatie. Dus de meeste mensen zitten nu nog op de trekker. Maar er zijn ook technieken die dat niet meer nodig maken.
0: Nou, nu zijn jullie als innovatiecentrum hier heel erg druk mee. Wat zijn er echt dingen waarvoor mensen zometeen terecht kunnen, waarvan ze zeggen, nou, dit had ik echt niet verwacht. Zijn er dat soort dingen te zien?
2: Ja, die zijn er altijd te zien. Hoe geïnteresseerd je in de sector bent. Kijk, wij zitten er middenin, dus we zien elke verandering. Maar als burger, of als je totaal een ander beroep hebt, ja, dan is het altijd weer een leuke verrassing.
0: Ja, en nou, een landbouwrobot is natuurlijk één, maar we hebben tegenwoordig ook AI. En het schijnt dat dat ook als een weg richting het boerenbedrijf heeft gevonden.
2: Ja, nee, inderdaad. We hebben Wouter Zunderberg erbij zitten. Als je een AI-vraag hebt in de agrarische sector, dan kan Wouter je verder helpen. Want die heeft een gefilterd systeem gebouwd dat je agrarische vragen op een kundige manier beantwoord krijgt via de computer.
0: Dus eigenlijk is er een soort databank ontstaan waar AI de basis voor vormt.
2: Het begin.
0: Het begin is er, oké. Okay. Wat is jullie bijdrage als innovatiecentrum aan dit soort ontwikkelingen?
2: Wij zijn eigenlijk hartstikke simpel. Dus we zien nieuwe ontwikkelingen. We werken mee aan nieuwe ontwikkelingen. En we kijken hoe ze in de praktijk opgepakt kunnen worden, of ze praktisch zijn.
0: En je zegt vooral of ze praktisch zijn. Dat denk ik, de ontwikkelingen gaan natuurlijk razendsnel. Zijn er ook wel dingen geweest waarvan jullie zeggen van, nou, weet je, het ziet er leuk uit, maar dit gaat hem niet worden?
2: Ja, nee, we hebben 4 jaar geleden hadden we zo'n autonome robot die kon zaaien en schoffelen. Een heel leuk ding. Maar op onze grondsoort, in de ontwikkelingsfase waar die toe zat, beviel die niet. Dus die hebben we eerst weer naartoe afzender gestuurd. Maar het kan best zijn dat we hem volgend jaar weer terughalen, dat hij gewoon wel goed doet.
0: Ja, want de ontwikkelingen gaan op dit moment gewoon ontzettend snel.
2: Ja.
0: En waarom is het belangrijk dat, zoals jullie op de Wermarken, aan dit soort ontwikkelingen meedoen en die op de voet volgen?
2: Nou ja, het is de kunst om continu in de wereld toch een bepaalde voorlopersrol te houden. Daar kun je en je product goed verkopen en je kunt de ontwikkelingen goed verkopen. Dus dat is een win-win situatie voor de BV Nederland. En het is ook een welvaartsvraagstuk. Dus als wij het gezondste voedsel hebben, dat willen we daar ook liefst beschikbaar stellen aan onze burgers.
0: Ja, en daarmee lopen jullie eigenlijk voorop in de regio. Dat doe je samen met een aantal collega-bedrijven. Hoe zijn jullie ooit op dit idee gekomen?
2: Oh, dat schiet je zomaar aan. En dan denk je van, hey, dat is een leemte die opgevuld moet worden. Dus dat is een stukje maatschappelijke bewustwording, maatschappelijk bewustzijn. Het leuk vinden om voor de groep actief te zijn.
0: Ja, en nu hebben jullie vandaag een open dag en je kunt de laatste innovaties bekijken. Je zei het zelf al, je kunt ook gewoon echt de dingen die van het boerenbedrijf komen proeven. En er zijn ook verschillende kinderactiviteiten, heb ik begrepen.
2: Ja, ja, klopt. Voor de kinderen hebben ze een kleine route, een quizje. Ze hebben de schilderen verfwerk, dus ze kunnen prachtig opgeschilderd worden. Van allerlei dingen, een mini-golfbaan, een springkussen. Dus voor de kleintjes is voor elk wat wils.
0: En er is ook een kleurwedstrijd, heb ik begrepen.
2: Klopt. Dus de kleurwedstrijd is georganiseerd door Citra Slow Westerwolde. Dus de mede-organisator is onze geliefde basisgemeente, Westerwolde.
0: Mm-hmm. Ja, en die kleurplaten kunnen daar ingeleverd worden, heb ik begrepen. En zijn ze ook bij jullie te verkrijgen, die kleurplaten?
2: Dat denk ik wel. Dus ik sta nog net niet naar de vertegenwoordigster van de kleurplaten, maar daar ga ik wel vanuit.
0: Ja. Hey, Hendrik, vanaf hoe laat kunnen mensen bij jullie terecht? Tot wanneer en waar moeten ze zijn?
2: Eigenlijk bijna nu al. Tussen 12 en 1 beginnen tot 4 uur.
0: En waar mogen mensen terecht als ze... ik kan me niet voorstellen dat mensen jullie nog niet weten te vinden, maar waar is het?
2: Weddermarken 21 in Wedde. Het eind van een doodlopende weg is de Weddermarken nummer 21.
0: Kan niet missen. De open dag bij het innovatiecentrum Weddermarken. Hendrik, dankjewel.
2: Hartelijk bedankt en bedankt voor de tijd.

0: see but me. He came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Ja, blijft mooi deze plaat van Bucksfizz. The Land of Make-Believe. En daarvoor Maroon 5 en Girls Like You hier op Groningen 1. Je luistert naar Brunch Room tot 1 uur. Het volgende uur spreken wij over de Neder-Saxenlijn. Komt die er wel of niet en hoe gaat die dan lopen? En we spreken met het Rode Kruis over de situatie rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat en natuurlijk de allerbeste muziek uitgezocht door Bert Korvermaker na 12 uur. Nu eerst het NOS Journaal.

0: nu 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed! Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde, buitengewoon goed!

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on
1: Hudson. Ja, Yellow and the Race kan ook bijna niet anders, want ik liep net even bij de collega technicus de studioruimte in en daar staan de beelden van allerlei racende autootjes alweer op de telefoon. Ja, het gaat allemaal weer gebeuren vandaag natuurlijk. Het is 11:05.
2: Tot 1 uur is dit Brunchroom.
1: Je luistert naar Brunchroom. We zijn nog een uurtje bij je hier op Groningen 1. En we hebben zometeen een gesprek met Melle Mulder van de Stichting Neder-Saxelijn. Want natuurlijk is afgelopen week het besluit genomen dat er een aantal tracés zijn afgevallen. Maar tegelijkertijd zijn er bezuinigingen afgekondigd door de overheid. En zijn alle nieuwe investeringen afgeschaft. En zou dat moeten naar herstel van bijvoorbeeld bruggen. Dus komt die Neder-Saxelijn er nog wel? Dat hoor je zometeen. En verder spreken we met de woordvoering van het Rode Kruis over de situatie rondom het aanmeldcentrum in Trapel. Want afgelopen nacht heeft daar niemand geslapen, maar gisternacht lagen daar 20 mensen in de regen. Hoe zit dat nou en hoe moeten we nu verder? Dat hoor je dit uur. En natuurlijk ook een overzicht van de Groningen 1 agenda voor morgen zondag 11 oktober. En het laatste regionieuws en weer, dat hoor je hier op Groningen.

0: Dit is Groningen 1, activiteitenagenda.
1: Dit is de Groningen 1 activiteitenagenda voor morgen zondag 11 oktober 2026. Het is kindermaand bij de Museum Spoorlijn Star in oktober en dat betekent dat kinderen gratis met de trein mee kunnen op zondag 11, woensdag 14 en zondag 18 oktober. Op zondag 18 oktober is het eveneens Teddyberendag. En voor meer informatie en tickets kijk je op stadskanaalrail.nl. Het Amsterdamse Windquintet geeft een koffieconcert in Oudeschans. Dat vindt allemaal plaats morgen om 11:30 in het Garnizoenskerkje. Het is een concert met 5 verschillende blaasinstrumenten. En het ensemble viert daar haar 20-jarig bestaan met een feestelijk en inspirerend concertprogramma. Het heet allemaal Voor de Wind. Info en reserveren kan via kerkoudeschans.nl/activiteiten. En morgen vertrekt om 2:00 een paddenstoelenwandeling vanaf een lunchroom Kopje Genieten in Sellingen. Tijdens de wandeling vertelt de gidsje over de paddenstoelen die je tegenkomt onderweg en over de bijzondere natuur. Aanmelden kan via staatsbosbeheer.nl. Het is vandaag internationale coming-out-dag en ook de Lutherse Kerk Pekela staat daarbij stil. Morgen geven ze een regenboogconcert vanaf 2:30 met als thema Ik ben wie ik ben. Het is muziektheater met verhalen van, over en door regenboogsenioren in de Lutherse Kerk van Nieuwe Pekela. De toegang, die is gratis. In de Dorpskerk in Midwolda vindt morgen vanaf 3:00 een koffieconcert plaats met het mannenkoor Albatros. Het koor wordt afgewisseld en aangevuld met muziek op het Hinsorgel. Dit historische orgel wordt bespeeld door Ludolf Heikes en ook is er accordeonmuziek te horen van Gertie Bruin. Tickets voor dit koffieconcert zijn te krijgen op www.albatros-koor.nl. En het Christelijk Mannenkoor Zuid-Laren treedt morgen op in de Magnuskerk in Bellingwolde. Vanaf 4:00 staat daar op het programma geestelijk repertoire, mooie koralen en wereldlijke liederen. De deur is geopend vanaf 3:30 en er zijn wel kosten aan verbonden en reserveren is niet mogelijk. Wil je meer informatie over het concert van het Christelijk Mannenkoor in Zuid-Laren? Kijk dan op pkn-bellingwolde.nl. En tot zover de activiteitenagenda voor zondag 11 oktober. Heb je ook activiteiten die je wilt vermelden in de Groningen 1 agenda? Laat het ons dan liefst 2 weken voor aanvang van tevoren weten op redactie@groningen1.nl.
0: Dit was Groningen 1 met de activiteitenagenda.

0: Ja, terwijl het buiten langzaam donkerder wordt en het KNMI code geel heeft afgekondigd voor vanavond en vanmiddag, vanavond en vannacht, hoorde je op de radio niemand minder dan Mama Cass en Dream A Little Dream Of Me. Daarvoor Alvaro Soler en El Mismo Soler hier op Groningen 1.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: De Stichting Neder-Saxelijn is een onafhankelijke stichting die zich namens een groot aantal organisaties, instellingen en bedrijven uit de regio inzet voor de toekomstige Neder-Saxelijn. Het belangrijkste doel van de stichting is het aanjagen van de aanleg van de lijn. Het is een treinverbinding tussen de universiteitssteden Groningen en Enschede. En daarbij hoort ook de realisatie van het ontbrekende stuk spoorlijn Emmen-Ter Apel-Stadskanaal. Aan de telefoon heb ik Melle Mulder van de Stichting Neder-Saxelijn. Ja, Melle, er is de afgelopen periode een hoop te doen geweest rondom de Neder-Saxelijn. Hij leek er toch te komen. En van de week kwam Olifant met de grote slurf en die blies het verhaaltje uit.
2: Ja, ik denk dat je dat een beetje genuanceerder moet zien. De minister heeft gezegd dat alle projecten die er zijn allemaal opnieuw worden beoordeeld. En dat we aan de hand van die beoordeling keuzes gaan maken in het kader van wel of niet doorgaan in het kader van onderhoud van de infrastructuur. Ik ben niet zo bang voor die keuze, want die keuze die wordt ongetwijfeld in positieve zin gemaakt voor de Neder-Saxelijn. Want een investering

0: allerlei onderzoeken van, goh, waar moet hij nou precies langskomen? En dat noemen ze een trechtermodel. Hè. Eerst worden allerlei allerlei voorstellen zijn gemaakt. Nou, en die trechter die wordt steeds nauwer en dan vallen er steeds meer keuzes af. En er zijn gewoon een aantal keuzes die zijn afgevallen. Ja, die liggen wat verder weg, zeg maar, van de horizon en wat minder realistisch. En uiteindelijk vallen die dan van de tafel.
1: En dan bedoel je, neem ik aan, de tracés die de lijn mogelijk zou kunnen gaan lopen?
0: Ja, klopt. Ja hoor. Ja, en de mogelijkheden langs het tracé. Ja, klopt.
1: Want wat ik begrepen heb, zijn er op dit moment nog een aantal mogelijkheden. De lijn zou van Emmen rechtstreeks naar Stadskanaal kunnen gaan. Of hij gaat via Trapel en Musselkanaal naar Stadskanaal.
0: Ja, nou en wat denk je nu zelf? Dat hij niet langs Trapel komt? Moet je eens luisteren. Ze moeten die mogelijkheid onderzoeken. Ik snap waar jij naartoe wilt. Maar niet langs Trapel is gewoon geen optie. Immers, die trein die moet bevolkt worden met mensen. Daar moeten reizigers in. En Trapel heeft een hele mooie aanbieding liggen qua woningbouw, qua reizigersaantallen. Dus nee hoor, ook daar maak ik me niet bang over. Nee.
1: Hoe ziet het tracé voor de Neder-Saxe-lijn er verder uit? Want de eerste keuze is nu gemaakt en nu moeten we naar voorkeursalternatieven. Wanneer kan ik echt in Trapel op de trein stappen naar Groningen?
0: Ik schat zelf dat sowieso voor 2040, maar het station zal ergens open gaan 2036, 2037, schat ik zo.
1: Dat is 10 jaar vooruit, dat is nog een behoorlijke tijd.
0: Klopt. Nou, in spoorse begrippen valt dat dus reuze mee. En ik ben er inmiddels ook al wel achter. Dat we eigenlijk supersnel gaan en supersnel zijn. Want er moet gewoon heel veel water door de Rijn voordat die spoorlijn er komt te liggen.
1: Ja. Melle Mulder van de Stichting Neder-Saxe-lijn, dankjewel.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Nieuws van zaterdag 10 oktober. Mijn naam is Jan van Assema. Op het grasveld voor de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel liggen zaterdagochtend geen asielzoekers te slapen, aldus het ANP. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten 20 asielzoekers er in de regen de nacht door en het Rode Kruis zei er rekening mee te houden dat ook in de daaropvolgende nachten mensen buiten zouden moeten slapen. Daarvan lijkt afgelopen nacht geen sprake te zijn geweest. Vrijdagavond werden ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warffum en Zuidwolde gebracht. Daarmee zitten die opvanglocaties vol. De mensen zijn vanmorgen teruggebracht naar de dagopvang van het Rode Kruis op het terrein bij het aanmeldcentrum. Deze locatie biedt eveneens plaats aan maximaal 150 mensen. De gemeente Midden-Drenthe maakte eerder bekend de nachtopvang vanaf komende maandag tot 25 januari aanstaande over te nemen. In het dorp Bijlen kunnen 200 personen slapen in tenten op een evenemententerrein. De sluisbruggen over het Pekelder Hoofddiep blijven toch in het bezit van de gemeente Pekela. Die wilde de verloederde kleine loopbruggetjes bij de sluizen overdragen aan waterschap Hunze en Aas. De kwestie kwam aan het rollen toen de gemeente een groot deel van haar bruggen dreigde te saneren tot woede van de inwoners. Uiteindelijk kwam er extra geld voor onderhoud en stond een groep burgers op die een dorpscoöperatie oprichtte om de bruggen te repareren. Al die tijd probeerde de gemeente de drie kleine bruggen langs de sluizen over te dragen aan het waterschap. De organisatie blijft echter bij het standpunt dat ze verantwoordelijk is voor waterbeheer en niet voor weg- en verkeersbeheer. Het is nu aan de coöperatie om de bruggen te repareren. Een elektrische auto is zaterdagochtend volledig uitgebrand aan de Emmerhoutstraat in Weerdingen. De auto stond aan een laadpaal. Bij de brand kwam veel rook vrij en de brandweer liet het voertuig gecontroleerd uitbranden. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een personenauto is vrijdagmiddag rond 4:15 in brand gevlogen na een botsing op de Van Boekenerweg in Stadskanaal. Dat is de provinciale weg N378. De auto botste daar achter op een servicebus die in de berm stond bij een vrachtwagen met pech. De bestuurder kon het brandende voertuig tijdig en ongedeerd verlaten. Drie Groningse bedrijven hebben de Groninger Waardering ontvangen voor hun inzet om inwoners meer te betrekken bij de herkomst van hun voedsel. Meinardi, de Stadsakker en Zandhoeven Holstein laten ieder op hun eigen manier zien hoe voedselproducenten en consumenten dichter bij elkaar kunnen komen. Als waardering voor deze inzet reikte de gedeputeerde Leo Weniger de onderscheidingen uit tijdens een voedselcafé op vrijdag 9 oktober. Dat vond plaats in het kader van de Week van Ons Eten. Meinardi ontvangt de waardering voor zijn jaarlange inzet voor de Groningse streekproducten. De Stadsakker loopt al jaren voorop in de beweging rondom lokaal en gezond voedsel. En Jan-Pieter en Margrethe van Tilburg van Zandhoeven Holstein die ontvangen de waardering voor hun inzet rondom de toekomstbestendige landbouw. En tot zover het Groningen 1 Nieuws. Meer nieuws via Groningen1.nl en de Groningen 1 app. Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven in het noorden van het land vanwege onweersbuien, zware windstoten en lokaal veel neerslag. De waarschuwing is in de provincie Groningen van kracht van 12 uur vanmiddag tot 10 uur morgenochtend. Er trekken verspreid over de provincie stevige buien over met onweer, hagel en windstoten. De windstoten komen uit het noordwesten en kunnen snelheden bereiken tot 80 km per uur. De maximumtemperatuur wordt daarbij zo'n 14 graden. Ook vanavond trekken er buien over met wederom kans op onweer en zware windstoten. Morgen vallen er pittige buien met mogelijk hagel en onweer en in de loop van de dag nemen de buien af en zien we vaker de zon. Met een matig tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 14 graden. Zondagavond en nacht verdwijnen de buien, klaart het op en ontstaat er nevel en mist waarbij de temperatuur daalt tot zo'n 6 graden. Maandag dan trekt de mist op, komt de zon tevoorschijn en wordt het zo'n 16 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind.

All & Oates en The Man Eater. En daarvoor Jason Derulo op Groningen 1. Werknemers in het streekvervoer die leggen komende woensdag 14 oktober het werk neer. Vakbonden FNV en CNV hebben de eerste landelijke stakingsdag aangekondigd nadat de werkgevers niet tegemoet zijn gekomen aan hun eisen voor een nieuwe CAO. Ook reizigers in de regio van Noord-Nederland kunnen daar hinder van ondervinden. De staking volgt op de vastgelopen CAO-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgeversverenigingen. Na 8 overlegrondes is er nog geen akkoord bereikt. De vakbonden hadden de werkgevers met een ultimatum de gelegenheid gegeven om de voorgestelde verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden in te trekken. De vakbonden erkennen dat een staking vervelende gevolgen kan hebben voor reizigers die afhankelijk zijn van bus. Toch vinden ze de actie noodzakelijk om de belangen van het personeel te verdedigen. De staking van woensdag 14 oktober duurt de hele dag. De vakbonden bereiden daarnaast acties voor die vanaf 12 oktober plaats kunnen vinden. Daarbij wordt gedacht aan 1 stakingsdag per week tot aan de kerstperiode. Of er na 14 oktober ook daadwerkelijk nieuwe stakingsdagen volgen is nog niet bekend. Volgens de FNV kunnen verdere acties voorkomen worden als de werkgevers bereid zijn om de verslechteringen in de CAO van tafel te halen en opnieuw met de vakbonden te onderhandelen.

Ja, volgens de Stichting Neder-Saxelijn zou het over 10 jaar zomaar eens een feit kunnen zijn dat we vanuit Westerwolde de morning train kunnen nemen naar ons werk. Joris, China Eastern hier op Groningen 1. Ja, we hebben geprobeerd contact te krijgen met het Rode Kruis met woordvoering om te horen hoe het de afgelopen nacht gegaan is. En hoe nu verder rondom de situatie, maar ze zijn helaas niet te bereiken op dit moment. Wel is bekend dat op het grasveld voor de ingang van het aanmeldcentrum afgelopen nacht volgens het ANP geen asielzoekers de nacht hebben hoeven door te brengen in de open lucht. En waren er voldoende slaapplekken bij de 150 plekken die op dit moment beschikbaar zijn gesteld in Warffum en Zuidwolde. Hoe het is, dat volgen wij van Groningen 1 natuurlijk de komende dagen in Ter Apel en omgeving. Nadat het Rode Kruis en het COA een noodklok hebben geluid over het feit dat opvanglocatie vol zit en het risico dreigt dat ook kwetsbare personen buiten zullen moeten blijven. Je luistert naar Groningen 1. Meer nieuws en actualiteiten vind je natuurlijk ook op ons tv-kanaal Groningen 1 TV en via Groningen 1.nl en de app.

0: Robert van Hemert samen met Donnie. En moet dat nou op Groningen 1?
1: Houd je op de hoogte.
0: Het is inmiddels 7 minuten voor 1. Dat betekent dat we bijna aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van Brunch Room. Maar eerst nog even aandacht voor het volgende. Want huishoudens gaan de komende tijd meer betalen voor gas. Er is een toename in vaste energiecontracten. De verwarming die gaat soms al aan op dit moment. Bij mij thuis ging hij gisteravond ook aan, want het was fris in huis. En iedereen houdt er wel rekening mee dat het duur is. Dus ook sommige mensen die zeggen, nou, ik zet hem nog niet aan, maar ik pak een extra dikke trui of een dekentje om de avond door te komen. De kans is groot dat de draaiende thermostaat namelijk duurder uitpakt dan vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen al maanden aan het stijgen. Dat ziet ook Ton Schuitmaker van de vergelijkingssite Pricewise. De prijs van gas ten opzichte van een jaar geleden ligt zo'n 40-50% hoger per kubieke meter. Als je rond een gemiddeld gebruik van 1000 kub zit, dan gaat het alleen bij gas al om €500 op jaarbasis. En tel daarvoor stroom nog eens €250 per jaar bij op. En dan heb je het over bijna €1000 meer per jaar. Dan gaat het hard. Op de site van de prijs vergelijkers is een toename te zien van het aantal mensen die een energieprijs willen vastzetten. Dat zien verschillende aanbieders, ook Independer en Overstappen.nl bevestigen dit beeld. Opvallend is dat voor het eerst dit jaar de contracten met de looptijd van meerdere jaren goedkoper zijn dan jaarcontracten. En dat komt onder meer door de verwachting dat het aanbod van vloeibaar gas de komende jaren toe zal nemen. Nou, dat dus allemaal. Mocht je vanavond bij het noodweer denken, het wordt koud, ik zou een dekentje of een trui erbij pakken. Tot zover deze aflevering van Brunch Room. Muziek en techniek was in handen van Bert Koffermaker. Mijn naam is Jan van Assen, maar ik zeg een heel fijn weekend.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is een band wat al in het jaar 1969 werd opgericht. Echter het grote succes, dat kwam toch eind jaren 70 en in de jaren 80. En ja, dat kwam vooral ook door hun bijdrage aan de film Saturday Night Fever in 1977. En een jaar later kwam de leadzanger James Taylor bij de band. En ja, dat zorgde voor heel veel grote hits. En dan was dit er eentje van uit, ik dacht 1985, maar ik ga even heel snel spieken. Ja, 1985 was dit een hit in de Nederlandse hitlijst. Ik heb het over de band Kool & The Gang. Het is een Amerikaanse funk disco band. En een van hun hits was Fresh, die we zojuist draaiden. Een hele goede middag. Ja, het is weer zover. Tijd voor een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. We hebben even moeten wachten, maar daar is hij dan. Jawel, de komende twee uur is dat het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwe. En wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk de nieuwe single van Bent draaien. De Beatles komen eraan, evenals Chicago, Duncan Brown. David Bowie staat op een lijstje. Jannes, jawel, de Calimero's. Daar zie ik nog Shaq Attack staan, Ede Staal, Chris Ria, Billy Joe Royal en nog meer. Dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je een radiotikkeltje aan en geniet van die grote hits. En de leuke gauwouwe die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende. Het is van een Nederlandse zangeres. Echte Hagenese. En ze is ontdekt in de tijd door de heren van de Golden Earring. En ja, inmiddels is ze een groot artiest. Ze heeft al heel wat hits gescoord in Nederland. Nou, de kenner weet het al. Ik heb het over Anouk. We gaan nou draaien met een van haar hits. Hier is Girl. Plaatwerk.

Laat gaan, hebben ze vandaag.

Dat is echt een lekkere meezinger deze, vind je niet? The Beatles en Yellow Submarine. Daarvoor draaiden we de laatste single van Bente. En die heet 3-2-1. We begonnen met Tanook en dat heet The Girl. En we gaan het even ietsje rustiger aan doen hier in Plaatwerk met Chicago.

Hij is een van de meest populaire volkszangers die we kennen. Jannes hoor je en ga dan. Daarvoor draaien we trouwens David Bowie, de Genie. En Duncan Brown staat daar weer voor met de Wild Praises. We begonnen met Chicago, If You Leave Me Now. Dit is een Duitsstalig plaatje van een band genaamd de Calimeros. En zij zingen over Creta.

blijft mooi aan zijn werk. Ede Stalen, het zal weer veuier worden. Uit betrouwbare bron kan ik je melden dat dat nog eventjes gaat duren. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk wel weer van. Goed, daarvoor draaien we trouwens Shaq Attack, Down on the Street. We begonnen het rijtje van drie met die Calimeros. En ze zongen over een Griekse eiland, een populair vakantiebestemming. Genaamd Kreta. We gaan door in plaatwerk nu met een man afkomstig uit Groot-Brittannië. Vorig jaar overleed hij op, 74-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Hij had trouwens een Italiaanse vader en een Ierse moeder. En hij was getrouwd met een vrouw die hij al op zijn 17 leerde kennen. En twee van zijn kinderen, daar heeft hij twee van zijn hits naar vermond. Josephine en Julia. Ik heb het over Chris Rea en On the Beach.

Het klinkt toch altijd weer gezellig, deze muziek van de Hollies. En Bus Stop. Daarvoor draaien we Billy Joe Royal. Down in the Boondocks. We begonnen met Chris Rea on the Beats. En zo dadelijk gaan we er even uit voor reclame nieuws. En reclame. En daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatwerk. Dus hou hem gewoon hier. De laatste is van de Bob Seger en de Silver Bullet Band. En Still the Same.

0: Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Loreland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed! Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde, buitengewoon goed!

Er is een Amerikaanse rhythm and blues zanger. En ja, hij heeft een behoorlijke carrière opgebouwd. Waarna hij toch aan lage wal raakte. En dat ging geleidelijk aan. Maar begon steeds meer drugsgebruik en wangedrag te vertonen. Uiteindelijk zo erg dat hij is doodgeschoten door zijn eigen vader. Die toevallig ook predikant was. Marvin Gaye hoorde je in een van zijn vele successen, Sexual Healing. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Komende uur is dat het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk, dat is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwen. Wat heb ik voor je in petto het komende uur? Nou, we gaan zo dadelijk draaien. Shanna's Hero. Matta Reeves en de Vandellas komen eraan. Evenals Donna Summer, de Righteous Brothers. Van Dick Hout. We gaan iets van Right Said Fred draaien. Vicky Leandros. Michael Jackson. Pink komt eraan. James Lloyd. Birdie. The Third World en nog meer. Dat allemaal in dit tweede uurtje plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van die groothits en leuke gauwouwen die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende. We kennen een van de leden van deze band vooral als in de latere jaren als een zeer succesvolle producer. Maar in deze tijd zat hij gewoon nog in deze band en scoorde daarmee hits. Ik heb het over Shake. Hier zijn ze met Le Freak. Plaatwerk.

Het is een nummer wat we natuurlijk ook kennen van David Bowie en Mick Jagger uit 1985. Dit was trouwens het origineel uit maar liefst 1964 van Martha Reeves en de Vandellas. Dancing in the Street. En daarvoor rijden we Shanna Shiro met Material Lover. We begonnen met de band van Nile Rodgers. Dat is natuurlijk die bekende producer waar ik het over had. Chic met A Love Freak. En wij gaan door in plaatwerk met een rustig begin, opbouwend naar een wat sneller eind. Ik heb het over Donna Summer. Hier is de

0: Song.
1: Er is een band met een wat opmerkelijke naam. Right Said Fred is opgericht in 1989 door twee broers. Richard en Fred Fairbrass. Samen met een goede vriend van hun, Rob Manzoli. Ze hadden dus een groot hit. Dit was hun eerste hit trouwens in 1991. Daarna hebben ze nog een aantal gemaakt. Maar die konden toch het succes van deze niet evenaren. Behalve dan hun tweede hit Don't Talk, Just Kiss. Right Said Fred dus met I'm Too Sexy. Daarvoor hadden we van Dick Hout met Still In My. De Righteous Brothers zaten daar weer voor met You've Lost That Lovin' Feeling. We begonnen met Donna Summer in die mooie plaat The Last Dance. En nu is het tijd geworden voor een Duitsstalig plaatje. Doen we met Vicky Leandros. Yeah.

Pink hoorde je met Just Like a Pill. En daarvoor een leuke live opname van Michael Jackson en Rock With You. We begonnen natuurlijk met Vicky Leandros en Theo weer van Lutsch.

Hij was ooit SFV-man, werd later volgens mij buschauffeur en is nu taxichauffeur. Of omgekeerd, dat hij taxichauffeur werd en nu buschauffeur is. Buddy hoor je, de rockenjoger en daarvoor James Lloyd en Keep On Smiling. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we uiteraard weer. Bij deze nodig ik je uit om dat opnieuw te komen luisteren naar een nieuwe versie van Plaatwerk. De laatste is van Third World en Now That We...

0: Het is nu 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: Luisteraars van Groningen 1, allemaal een hele goede avond. Met het programma Jukebox. Weer de bekende hits uit de vervlogen dagen. We kwamen binnen met Cat Stevens en Matthew and Son. Cat Stevens was een Britse songwriter en zanger en stond bekend aan zijn folkrock en softrock liedjes. Deze samen met I Can't Get Me Again waren een echte grote top 10 hit. Het eerste uur zoals gewoonlijk van muziek uit de 60 en 70 jaren. Met onder andere de Four Tops. Ik heb er lekker in staan van de Grapefruit. Even naar de Hollandse bodem met een ruige R&B band, de Bing Tongs. Een van de betere zangeressen uit de jaren 70. En dan heb ik het over de Amerikaanse Frida Payne. En nog een klassieker van Deep Purple.
1: Dit is Groningen 1.
2: Jukebox terug in de tijd met Henk IJzenbrand.

Uit het tweede deel van de jaren 60 waren dit de Easy Beats en Friday on My Mind. De band kwam eigenlijk voort uit immigrantenfamilies. In 1966 was het een wereldhit. En na het ontbinden van de band werd er in de 70 jaren met oud-bandleden nog de bekende band The Flash and the Pan opgericht.

Wat toch een heerlijke zanggroep was dit. En wel in de 60, 70 en 80 jaren. Ze zijn een muziekgroep bestaan uit vier rhythm- en blueszangers en uitkomen voor de Temple Mountain uit Detroit. En het was een negende single.

En achterin volgens hoorde je de Queen of Soul, Aretha Franklin. Maar ze maakt ook gospel en R&B en staat op de ranglijst van het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stones nog steeds op nummer 1. In de laatste band werd algemeen beschouwd als de invloedrijkste band uit de geschiedenis van de popmuziek en werd als single uitgebracht. The Beatles in Hello Goodbye.

0: Barry Ryan en Eloise. Vooral bekend werd hij met deze hit, een melodramische orkestraal nummer, schreef het samen met zijn broer Paul Ryan.
1: Henk IJzenbrand.
2: Henk IJzenbrand.
3: Dit is Groningen 1.
4: Herinnert u zich deze nog?

Kort maar krachtig, zeggen ze dan in de jaren 60. Zo'n korte single, 2 minuten 20 ongeveer. Grapefruit en Deep Water hier bij Groningen 1. Een typische mix van de rock uit de late jaren 60, die ze vaak versmolten met psychedelische effecten. De naam was afkomstig van Mr. John Lennon.

Dat was het geluid van de Bee Gees. Wat toch een heerlijke samenzang. Maar ze waren met z'n tweeën. Het werd uitgebracht op single nadat Robin Gibb de band tijdelijk had verlaten. En dat was eind 1969. Straks de Bing Tanks, maar eerst de Archies. MUZIEK

Archies en Sugar Sugar. Een garageband, een groep fictieve tieners uit het Archie-universum. Ja, in context van de tekenfilmreeks The Archie Show. Dat was in 1970. Dit was de eerste single uit het jaartal, de jaren 70. Het nummer stond wekenlang nummer 1 in de Amerikaanse charts.

0: Een band waar ik nog mee heb samengewerkt in de jaren 70. De Bangtans in Riding on the LNN. Van indie rock tot ruige soort R&B en zijn opgenomen in de Dutch Blues Hall of Fame. En werden wel genoemd de Stones van de Lage Landen.
1: Taking you back in time to the 70s.

Zij was een van de betere zangeressen uit de jaren 70. Frida Payne en Band of Cold. Haar internationale doorbraak kwam eigenlijk wel met deze single. Een miljoenenhit onder het schrijven van het trio Holland Dozier Holland. Die voorheen het bekende merk uit Detroit Motown hadden verlaten. En hun eigen platenlabel Victors oprichten.

Achterin volgens hoorde je de band zonder naam, oftewel BZN. Uit een rockperiode in het begin van de jaren 70 en de Bad Bad Woman. Een band ook met 88 gouden en platina platen. In de laatste was van een Amerikaanse zangeres die ook nog actrice was en speelde in meerdere films. Cher en Gypsy Twin.

De CCR, oftewel de Clearance Clearwater Revival. En I Put a Spell on You. Het was een eerste single, een cover. Maar later ontpopte John Fogerty als frontman, maar ook als schrijver zich tot een hitschrijver van formaat. Allemaal uit 1972. Ook het volgende geluid komt uit het jaartal en is een echte klassieker.

Heerlijk, ik laat hem helemaal uitlopen. Deep Purple en Child in Time. Ze waren een van de eerste vertegenwoordigers van het hard rock en ontluikend de heavy metal. Een prachtige klassieker hier bij Groningen 1 en staat op het album Deep Purple in Rock uit het jaartal 1970. Voor de luisteraars die het programma kennen, we gaan er even uit met Mr. Blue. We gaan er even uit voor de break en zijn zo weer terug naar het journaal en de reclame. Tot zo!

0: Het is nu 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat het was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed! Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde, buitengewoon goed!

0: Ja, luidjes, we zijn terug hier bij Groningen 1 met het programma Jukebox, live vanuit de studio in Vlagtwedde. Weer twee uur lang de oldies, but coldies. Dit was het geluid van de Free waar je even naar luistert in All Right Now. En samen met Wishing Well waren het bekendste nummers van deze band. Met een geweldige liedzanger Paul Rodgers, die later nog de band Bad Company oprichtte. Dat de jaren 70 muziek. Met onder andere Redbone, Chris Thompson. Wat jaren 80 met de Alan Parsons Project, Rob Stewart. Ga even naar de jaren 90 met RDM. Hathaway. En als we nog tijd genoeg hebben, een LP-track van het album Mr. Lucky van Chris Isaak. En voor de luisteraars zeg ik dan maar weer veel luisterplezier.
1: Henk IJzenbrand. De lekkerste hits. De lekkerste hits. Op je radio. Het geluid.

Ja, muziek van een Nederlandse band met een internationale sterrenstatus. Van het 1971 album 70s en geschreven door George Koemans. The Golden Ewing and She Flies on Strange Wings.

Redbone in the Woodscreen of New Orleans. De naam Redbone betekent gemengde afkomst, verwijst naar een deels Indiaanse afkomst. Een popmuziek met Latin en Cajun invloeden van deze Redbone 1972. Als je het over Klemrock hebt uit Nederland, in de midden jaren 70 had je deze band en dit is Catapult.

Catapult en Hit the Big Time. Het was een eerste hit van deze band en ontstond op vakantie in Spanje, want er waren vrienden onder elkaar. Onder leiding van producer Jaap Egmond en hun genre was glam rock.

0: Deze band werd opgericht onder de naam Ashes of Moon, maar werd al snel weer opgeheven. En in 1978 werd de band opnieuw opgericht. En in het najaar van 1980 werd het een grote hit in Australië, de Verenigde Staten en Nederland. Het succes werd nog een keer herhaald in 1991 en opnieuw uitgebracht nadat het werd gebruikt voor een reclamespot voor Pioneer Car Systems. En dan heb ik over Sniffing the Tears en The Driver's Seat.
1: Dit is Groningen 1.
2: Jukebox terug in de tijd met Henk IJzenbrand.

Hij wordt wel song- en danceman genoemd. Sir Rob Stewart. Ontdekt door de zanger Long John Baldry. Hij ging naar de Jeff Beck groep en daarna nog naar de Faces. En met een hele goede solo carrière. Inmiddels 250 miljoen verkochte exemplaren. Rob Stewart en Passion.

Achterin volgens hoor dit Alan Parsons Project en Don't Answer Me. En dit is een geluid van een Amerikaanse zanger en muzikant en songwriter en tevens acteur. Werd vooral bekend met het nummer Wicked Game, maar ik vind deze veel beter. Van het album Mr. Lucky, Chris Isaak en We Let Her Down.

Het wereldwijd succes kwam met het nummer Reckless uit 1984. Ik moet eigenlijk zeggen het album Reckless uit 1984. Hij kwam uit Canada en zijn genres waren eigenlijk rock, poprock, softrock, pop en new wave. En dan heb ik het over Bryan Adams uit het midden van de jaren 80 in Run to You.

Na de alternatieve rock van R.E.M. met Losing My Religion was dit het geluid van Dr. Album It's My Life. Een Nigeriaanse rapper die op 23-jarige leeftijd naar Zweden vertrok voor tandheelkunde te studeren. En in 1990 studeerde hij af en hij zei van de weinigen die zich eigenlijk dokter mag noemen onder de rappers. Ik heb er nog eentje te gaan en dan gaan we er alweer uit. En dat is wel het geluid van Hathaway. Ik zou zeggen, allemaal bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bye bye.

0: Het is nu 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van een van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de 3e keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag stak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde, buitengewoon goed! Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde, buitengewoon goed!

0: 1986.
1: Top 40, top 40, top 40.
0: Nummer 40.

0: Van 40 naar 1. De non-stop 40 van toen. De top 40.
1: Nummer 9.

0: Het is nu 6:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3:00 uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

ben gelicenseerd radio zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: Oktober 2026, net iets over zes. Ja, week 41, jaargang 6. Seizoen 7, 6-7. Aflevering 274.
1: En dit was DJ Aiken met Stay Until The Morning. DJ Aiken, een lokale DJ hier uit Vlagtwedde, die samen met wat technische snufjes zijn eigen muziek maakt. Ja, welkom dames en heren, jongens en meisjes, welgeëerd publiek op deze zaterdagavond, waarin wij onze vaste items van Game, Bio, Spotify tot 5, tot Hoe Kom Ik Aan Mijn Trekken, tot Throwback Saturday, Trend of Trash, Hit of Miss, Omeduospot en alle leuke muziek voor je hebben deze avond.
0: En over leuke muziek gesproken.
1: Hoe leuk ben jij?
0: Ja, jij vindt mij niet zo leuk.
1: Nee, dat was van de week. Dat ben ik nu wel, want gisteren heb je eindelijk je taak volbracht.
0: Nee, die heeft iemand anders voor mij afgelopen donderdag al volbracht.
1: Oh, ik dacht dat het vrijdag gebeurd was.
0: Nee.
1: Is donderdag al gebeurd?
0: Nee, maar dat betekende dat ik dus afgelopen vrijdag wel met de auto naar Vlagtwedde moest voor twee spelletjes.
1: Ja, de spelletjes die onze Game Top 5 domineerden, die spelletjes.
0: Ja, dat vind ik echt best vreemd.
1: Wat, dat jij zo twee weken hebt en wij niet?
0: Nee. Maar daar gaan we het zo meteen wel even over hebben. Over de Game Top 5 en zo. Daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: En dan gaan we luisteren naar muziek. Oh. Maar dan gaan we luisteren naar Nikki Elizabeth, Sparkle Star.
0: Dat ben jij.
1: Dank je wel. Verkeerd knopje weer zeker, hè? Ja, ik moet weer vol lullen, ja. Verstand er niet bij, hè?
0: Nee. Verstand er wel bij.

0: Ja. Jongerencentrum het Spoor en Windschoot is voor je geopend. En wil je weten wat er allemaal op stapel staat hier? Check dan even de socials of app even met Aten of met Rens via het nummer 0611920677.
1: Ook de jongerencentra voor Welzijn Westerwolde zijn voor je geopend. Wil je weten wat, waar en wanneer? Check welzijnwesterwolde.nl voor onze vernieuwde website. Voor het rooster van onze centra en ook onze activiteiten die daar met informatie en foto allemaal staan vermeld.
0: Dat is een roofvogelshow in Landgoed Tennax in de herfstvakantie. En wel op 14 oktober.
1: Daar doe ik ook mee. Bierbrouw in het klooster in Trapel op 17 oktober van 2 tot 4 uur aanmelden. Check dan even het web.
0: Numidia die komt voor optreden naar Stadsknal en doet dit op 17 oktober in Geert Thijs.
1: Mingels Oktoberfest ook op 17 oktober in Stadsknal en dat in de tent op Sportpark Noord deze avond.
0: En er komen ook reptielen onze kant op en dat alles op 17 oktober op Landgoed Tennax.
1: Een pubquiz in Café Carambole in Winschoten en dat vanaf 7 uur op zondag 18 oktober.
0: King of the Court in Vlachtwedde 23 oktober. En voor teams en aanmelden doe je aanmelden het sportplazavlachtwedde.nl.
1: Tabel hè, dacht ik.
0: Ja.
1: 23 oktober, Nick Schilder te vinden in Geert Thijs. En er zijn nog wat kaarten beschikbaar.
0: En dezelfde avond bezoek je Van Berenstein Theater in Veendam voor een tribute van George Michael.
1: XXL Hitster in Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde per team van maximaal 5. Dan op 24 oktober een aanmelden at sportplazavlachtwedde.nl.
0: De Klinker verwelkomt Lovella Tilsvoort met een show op 24 oktober en voor info in deklinker.nl.
1: Of je kiest voor de 24e voor Winschoten voor een tribute to CCR in Café Carambo vanaf 8 uur.
0: Dan hebben we ook nog Foute Vrijdag of Freaky Friday in het Atlas Theater op vrijdag 30 oktober.
1: Een pubquiz op 30 oktober en Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde en aanmelden at sportplazavlachtwedde.nl.
0: En Partycentrum Rendering bezoek je 31 oktober voor optredens van Afrobros Rutger van Barneveld en Ruben Ludus.
1: Magisch Shamhain in Bhutan op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november in de vesting daar.

0: Martin Garrix hoorde hier.
1: Weet jij dat? Vindt hij dit nou zelf?
2: Ik heb eigenlijk geen flauw idee.
1: Het zou hem zelf wel kunnen zijn.
2: Nee, volgens mij niet.
1: Oké.
3: Game, bioscoop en Spotify top 5.
0: Ja, en dan beginnen we bij onze game top 5 van week 41. En dan vinden wij onderaan de lijst EA Sports FC 27 voor de Switch 2.
1: Op nummer 4 EA Sports FC 27 voor de Xbox X en One series.
0: Op nummer 3 de EA Sports FC 27 voor de PlayStation 4.
1: Op nummer 2 FC 27 voor de Switch.
0: En op nummer 1 EA Sports FC 27 voor de PlayStation 5.
1: Dit is nou de tweede week dat EA Sports onze top 5 domineert. Ik zal dus benieuwen hoe lang dat ze dat vol gaan houden. Ja, zullen we daar even houden we in de gaten. De bioscoop top 5 van deze week, week nummer 41.
0: Onder de lijst vinden wij de film Sugar.
1: Op nummer 4, knap gezakt, de film The Odyssey.
0: Op nummer 3, Heart of Beast.
1: Op nummer 2 de film Resident Evil.
0: En op nummer 1 vinden wij Avengers met The Endgame.
1: Spotify top 5 week 41.
0: Onder een lijst vinden wij Shanna Spyro met Great Expectation.
1: De Bankzitters en Robert van Hemert met Rapido.
0: Op nummer 3 Isha met Baddies in Belgia.
1: Belgica. Belgica. Je luistert veel, maar dit dan weer niet.
2: Nee, het luistert niet zo.
1: Op nummer 2 de nieuwe van Suzanne en Freek Pijnstiller.
0: En op nummer 1 nog net zo nummer 1 als vorige week. Culas en Anto met 100 tranen.

0: Wist je datje?
1: Joré.
2: Ja?
1: Een aantal weken geleden is een man op een zondagavond gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. De 23-jarige man was daar beland toen hij op zoek was naar een schoen die hij was kwijtgeraakt. Dat schrijven diverse Duitse media. Volgens de politie verloor de man zijn schoen toen hij buiten Tierpark Hellabrunn in München tegen stenen trapte. De schoen zou over een hek in het bisonverblijf zijn gevlogen en in een poging de schoen terug te pakken belandde het per ongeluk in het verblijf. Toen de man zich realiseerde dat hij in een benarde situatie zat, zocht hij dekking achter een elektronische afrastering. Toen het hem niet lukte op eigen houtje uit het verblijf te komen, belde hij 112. De politie heeft de man met behulp van medewerkers van de dierentuin uit het verblijf kunnen halen. De man, die volgens de politie dronken was, liep lichte schaafwonden op en een hoofdwond. Hij is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt onder meer de Süddeutsche Zeitung. De politie zei dat de bisons geen last hebben gehad van de reddingsactie. De vermiste schoen is inmiddels weer terecht.

0: We hebben een bezoek.
1: Oh, bezoek.
2: Controle, zegt de baas.
3: Vrienden, vriendinnen van de sport, goedemiddag.
0: Nou ja, hij zegt wel controle. Het is aan de ene kant een collega, maar aan de andere kant iemand die zelf kiest met de radio heeft.

0: Nee, niks. Het is
1: helemaal door mijn jingle heen en lullen bedankt. Onze sportrubriek die gaat over het wel en wee in de sportwereld. Wat is er gaande, wat is er loos en wat speelt er allemaal? De Nations League gebeuren zit er allemaal op. En maar liefst na 2 weken interland voetbal. En wat hebben we dan weer? Een beetje balans. Eredivisie en normale leagues. Wel een goede start, of niet Jan? Onder Xavi.
0: 2 keer gelijk, 2 keer winst is goed toch? Nummer 1 ja, in de pool.
1: Ja, lijkt me netjes. Ja. Voor Griekenland verbazen we.
0: Ja, zowel tegen Duitsland als tegen ons. Meteen ook tegen Duitsland gekeken, dat pittig potje. Mm-hmm.
1: Maar de Eredivisie begint zometeen weer. En gelijk met de topper Feyenoord tegen AZ later vanavond om 9 uur. En check je daarna nog NEC tegen Ajax. PSV speelde gisteren al en dat betekent dat je morgen onder andere nog kunt kijken naar Excelsior tegen Groningen om 16:45. En La Liga kijk je nu voor Barça tegen Getafe, waar afgelopen week het goede nieuws kwam dat Frenkie weer op het trainingsveld staat. En om 9 uur vanavond dan ook nog Real in actie tegen Villarreal. Morgenavond kun je dan nog kiezen voor Valencia tegen Santander.
0: Santander.
1: Is dat die nieuwe uit de tweede league?
0: Santander.
1: De Premier League is 5 wedstrijden onderweg en daar kijk je nu naar United tegen Tottenham. En morgen kun je dan kijken naar Hull tegen Everton om 3 uur. Om 17:30 kun je nog kijken naar de topper Liverpool tegen City. En maandagavond wordt de Premier League dan afgesloten met Coventry
2: tegen Newcastle
1: om 21:00. 6 wedstrijden onderweg in Duitsland. En nu tune je in voor Red Bull Leipzig tegen Frankfurt. En morgen nog om 17:30 Keulen tegen Mönchengladbach. En Freiburg tegen Schalke om 17:30 als Bundesliga-afsluiter dit weekend. En na de Grand Prix-winst van Max Verstappen vorige week in Maleisië is het morgen tijd voor de grote prijs van Singapore. En deze staat gepland te starten morgen om 14:00. En de coureurs zijn dan even vrij en maken zich op voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het circuit van de Amerika's. Daarnaast hebben we de komende week ook weer goed bezig, Jan. Champions League ronde op het programma met onder andere Leipzig, PSV, Atletico tegen United, Feyenoord, Como en Roma tegen Real en City, PSG. Dus genoeg sport voor de aankomende week.
0: Je vergeet de Swiss Darts Trophy in Basel.
1: Ik wil het niet meer over darts hebben, nou.

0: Ja, boete vooral.
1: Tiny Tempa. Throwback Saturday.
2: Throwback Saturday. Volgens mij zit jij een beetje verkeerd in.
3: Nee, ik sta niet verkeerd. Ik dacht even, kijk of dat jij het oplet.
2: Nee, ik ben het opletten. Zullen we wat anders gaan doen?
3: Ja?
2: Zullen we wat anders gaan doen?
1: Jong en Wild Nieuws.
2: De nieuwsrubriek in Jong en Wild met info die belangrijk en informatief voor je kan zijn. Heb je nou iets waar je wat over wilt weten of meer over wilt weten? Geef ons het door. Achtelijke gladiool. Meta gaat zijn apps, Facebook en Insta, ingrijpend aanpassen naar de schikking die het trof in een grote rechtszaak in de Verenigde Staten. De aanpassingen moeten namelijk jonge gebruikers gaan beschermen, maar buiten de VS verandert er voorlopig niks. Meta moet een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, ruim €15 miljard. Dat kwam het bedrijf gisteren overeen met de aanklagers van een groot aantal Amerikaanse staten die Meta aanklaagden om het bedrijf met zijn apps schade zou toebrengen aan jongeren. Maar belangrijker zijn de wijzigingen die het bedrijf moet doorvoeren om de apps minder verslavend te maken. Zo komen er voor gebruikers onder de 18 standaard een tijdslimiet van 2 uur per dag. En onder schooltijd krijgen jongeren geen notificaties meer. En 's nachts gaan de apps volledig op slot. Ook wordt het aantal likes op berichten onzichtbaar en gaat Meta beter controleren op de leeftijd van gebruikers. In het bericht waarmee Meta de veranderingen aankondigt, blaast het hoofd van de toren over het belang om jongeren te kunnen en gaan beschermen. Het is volgens het bedrijf van het allergrootste belang dat tieners een veilige en ook positieve ervaring hebben op onze platforms, zo zeggen ze. Maar ondanks die grote woorden gelden de veranderingen alleen in de VS, waar de rechtszaak gehouden werd. In andere landen, Europa, waaronder dus Nederland, worden de apps nog niet aangepast. Toch zou de schikking wel degelijk ook effect kunnen hebben in Europa, maar zover is het dus nu nog niet.

0: pijnstiller.
1: Suzanne Freek met pijnstiller hoorde je hier.
2: Throwback Saturday.
1: Ja, welk item gebeurde er op de datum in 2010? Dus we hebben het over 10 oktober in het jaar 2010. De Nederlandse Antillen op... houden de Nederlandse Antillen op te bestaan. Curaçao en Sint Maarten worden nieuwe landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. En Bonaire en Sint-Eustatius en Saba krijgen de status bijzondere gemeente van Nederland. Want naast Waddeneilanden heeft Nederland natuurlijk nog eilanden in het Caribisch gebied. Maar nu dus enkel als gemeente.
3: Niet allemaal, toch? Alleen die.
1: Mm-hmm.
3: Want wat is de ABC dan? Dat is Aruba,
1: Bonaire en Curaçao.
3: Ja, wat zijn Bonaire, hoor die wel bij? Wat zijn? Heb je daar ook over nagedacht?
1: Nee.
3: Oké. Okay.
1: Jij?
4: Nee, daarom vraag ik jou.
1: Nu gaan we luisteren naar welk liedje, Jan?
4: Nou, ik denk
3: eilanden, strand. Vorige week waren ze in het nieuws. Nederlandse band, nummer 1 hit All Over the World. Ook omdat de tekst natuurlijk een beetje controversieel was. Wat spannend, zoals je dat mag noemen. Teaspoon, Sex on the

stress. Ze waren naar Dubai, we gaan zo weer weg. Zag er anders uit op Pinterest. Wisselgeld, ik heb geen interesse. Vroeger moest ik al mijn shit finessen. Escalaties, incidenten. Zwaar geschud, instrumenten.

0: grof geschut van Rijk en Jong Felix.
1: Ome Duo's Pot.
2: Welk gerecht kun je als student gaan maken voor maar een paar euro en natuurlijk gezond en snel? Een gnocchi tray bake met pesto, gnocchi, broccoli gnocchi en knip gnocchi. Gnocchi?
3: Gnocchi.
2: Gnocchi.
3: Gnocchi.
2: Gnocchi. Jouw gnocchi. Kookinspiratie nodig? Probeer eens een gnocchi tray bake uit de oven. En met dit recept met kip wordt het een feestje op tafel. Wat heb je daarvoor nodig? 90 gram, ik herhaal 90 gram groene pesto. 2 eetlepels olijfolie. 800 gram gnocchi.
3: Gnocchi.
2: Gnocchi. 1 stronk broccoli in kleine roosjes. 2 kipfilets in blokjes. 250 gram cherry kersttomaatjes. 2 bollen mozzarella gescheurd alsjeblieft. En 1 bosje basilicum. En die mag je dan grof hakken. Wat heb je nodig? Een braadslee of bakplaat met bakpapier. De bereidingstijd is ongeveer 15 minuten. De overtijd 25 minuten. Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng daarbij in een kom de pesto met olijfolie. Roer de gnocchi, broccoli en kipfilet door het pesto mengsel. En breng op smaak met peper en zout. Schep de gnocchi, kip en broccoli in de braadsleden. Leg de tomaatjes erop, verdeel de mozzarella eroverheen. En bak in de oven in ongeveer 25 minuten gaar en goudbruin. Bestrooi voor het serveren met de basilicum. En wij zeggen eet smakelijk. Mama!

0: Het is nu 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je die nog keer.
1: Hoe kom ik aan mijn drukken?
2: Volgens mij was het ST van. Was van lezen, hè?
0: ST van zat er.
2: ST van. Top 3 met nieuwe series of films die je checken waar zijn op de verschillende streamingsdiensten voor de maand oktober. En wel week 41.
0: Amazon Prime. Op nummer 1. Carrie.
2: Huh?
0: Seizoen 1.
2: Zo.
0: 2. Of Misha en Man. En op 3. Child's Play.
2: Hoe noem je een muis in het Engels?
0: Mouse.
2: Mice. In meervoud.
0: Dat zijn het muizen. Jij vroeg naar muis.
2: Ja, oké. Okay. Muizen.
0: Mice.
2: Very nice. Apple TV op nummer 1, Slow Horses. Seizoen 6 op nummer 2, Ted Lasso. Seizoen 4, aflevering 10. En op nummer 3, Small Profits.
0: Ik wil dit niet meer. God, Disney Plus op 1. Mary Berry Love, seizoen 1. Op 2, Jamie Foxx, Take Care of Yourself. En op 3, American Dad, seizoen 21.
2: Oh, dan mag ik die andere doen, zeker. HBO op nummer 1. Unmasking a Monster. Aileen Wuornos, seizoen 1. Op nummer 2. 90 Day, The Last Resort, seizoen 3. En op nummer 3 op HBO. Last Week Tonight with John Oliver, seizoen 13.
0: Nee, oh ja. Nee, op Netflix. Nee, op Netflix. Nou, op Netflix zijn we lekker normaal bezig.
2: Doe jij paté?
0: Kijken we ook lekker undercover of zo.
2: Ja, nee. doe jij paté, pak ik die andere wel.
0: Nee. Ik ga ook Netflix proberen. Op nummer 1. Mini-optie.
2: Ja.
0: Op nummer 2. Massi Ferry, seizoen 2. En op 3, El Circulo Dolo. Ja. Seizoen 1.
2: Ja, ze zijn een beetje internationaal geworden op streamingsdienst. Het is niet alleen in Nederland. Pathé op nummer 1, Good Boy op nummer 2. Rally van Parijs naar de piramides. Ken je dat trouwens?
0: Nee.
2: En op nummer 3, Kattenkwaad in Egypte.
0: Op Sky Showtime vinden wij op nummer 1 The Visitor. Op nummer 2, Mobland, seizoen 2. En op 3, Dead Girl Lay. Lele.
2: Ja, seizoen 2. En als laatst Videoland in deze Hoe kom ik aan mijn trekken van deze week. Op nummer 1, The Celebrity Traitors, seizoen 2.
0: Dat betekent ook dat we het anders mogen.
2: Oh, het is zover. A Royal Montana Christmas op nummer 2. En op nummer 3, The Secret Lives of Gypsy Wives. Terwijl ik u vertel dat onze Yuri al aan het kijken is of ze uit het vet gehaald kan worden.
0: Nee,
2: ze uit de koelcel kan.
0: Holly Humberstone, Too Cute to Be Lonely. Daar gaan we luisteren.

0: Piet Piraat van de Week, zeg maar.
1: Ja, Juri, wat wordt het deze week?
0: Welke piratenplaatje hebben we deze week?
1: Je krijgt er natuurlijk wel mee. De piratenhits zijn al een poosje bezig met een revival. En dat betekent dat ze weer populair zijn en veel worden gedraaid. En er natuurlijk grote tentfeesten zijn met deze muziek. Een aantal weken geleden nog een donders dikke tentparty van Tucker FM. Een groep die al jaren aan de weg timmert met deze muziek zijn de beide heren van Piraten Power Hour. In hun shows nemen ze je mee in het beste, leukste, grappigste piratenhits van toen. En dat alles natuurlijk met veel humor en show. Piraten Power staat inmiddels overal. In de megatent op de Zwarte Cross. Tussen de zonnebrand en halve liters op Mallorca in Turkije. Of op festivals als Festival, Dreamfields en zelfs het Amsterdam Dance Event. Maar normaal de beats door de speakers rammen, vliegen ineens de piratenhits om je oren. Niemand weet precies waarom, maar iedereen zingt ze mee. De beide heren hebben nu gemeend om zelf eens de studio in te duiken. En dat heeft een plaat opgeleverd. En dat is deze week onze Piratenplaat. De Piet Piraat van deze week is dan ook Piraten Power Hour met Mijn Zender is te koop.

0: Fake News Flash.
1: Ja, welk voor waarheid aangenomen nieuws zijn we deze week tegengekomen? Op 1 april 2026 werd gevierd dat Nederland 25 jaar geleden als eerste land ter wereld het homohuwelijk invoerde. Maar ons land is al langer geen koploper meer op het gebied van LHBTI plus rechten. Ik moet altijd nadenken, want soms is het met Q, soms zonder. Geweld, discriminatie tegen de LHBTIQ plus personen neemt het de laatste jaren ook weer toe. Het collectief Nieuwscheckers heeft naast het checken van beweringen over deze LHBTI-gerelateerde onderwerpen en in het kader van die toename van discriminatie een samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid opgezet om de onwaarheden over LHBTIQ plus personen die door de jaren heen gecheckt zijn door de Nederlandse factcheckers op een rij gezet. De grootste conclusie: de sterkere internationale anti-LHBTI-plus-tendens van de afgelopen jaren gaat gepaard met desinformatie over deze gemeenschap. Volgens de international onderzoek van het European Digital Media Observatory, het IDMO, is desinformatie over deze gemeenschap een van de meest aanwezige vormen van desinformatie binnen de Europese Unie. En waarom? Daar is geen duidelijke vinger op te leggen. Er gaat dus heel veel mis in de verschillende stromen. En wij willen alleen maar zeggen, gebruik je gezond verstand en luister naar de uitspraak van Loesje. Doe eens

0: Studiebreekje.
1: Welke tip hebben we voor je om je studie zen of makkelijker te maken? Nou, hou je hart vast, je weet natuurlijk wel. Je bent vrij komende week. Wat? Vrij? Jazeker. Het is de herfstvakantie. Het weer is er sinds, wat is het, afgelopen donderdag, vrijdag kut. Ook een beetje na. Ja, het is niet meer zo wat het geweest is.
2: Het is gewoon...
1: Maar het is vakantie. Kut. Het is vakantie.
2: Ja.
1: We slaan de tips dus even over. Nou ja, in verband met de vakantie weten we natuurlijk dat je niet zit te wachten op tips over je huiswerk. Maar het is natuurlijk ook zo dat je, als we het goed hebben, volgende week een toetsenweek hebt. Een beetje plannen kan dan natuurlijk geen kwaad. Zorg er daarom voor dat je natuurlijk de komende week de tijd voor leuke dingen en chillen hebt. Maar plan het dan zo dat je ook je huiswerk of leerwerk niet allemaal op de laatste dagen van de vakantie aan moet laten komen. Doe daar even je voordeel mee en ook met al die andere 15 tips en daarvoor die je al van ons hebt gekregen. Zorg dat je geen honger hebt, geen bepaalde talen achter elkaar, maar plan het dus wel de komende week. En dan wensen we je voor volgende week alvast heel veel succes.

0: Danger, Danger, de nieuwe van Dom, Dolla, Solomon en Skepta. En daarvoor hoorde je Turfy Gang met Française.
1: Trend of Trash.
2: Ja, welke trend zijn we tegengekomen? Kent u kleding in of andere? En wat vinden wij hiervan? Er werden vorig jaar 7 miljoen van verkocht door techbedrijf Meta. En ook Google en Apple willen ze op de markt brengen. AI-brillen met ingebouwde camera. Daarmee kun je alles filmen wat je ziet, terwijl de buitenwereld het amper doorheeft. Het leidt tot een nieuwe genre filmpjes op social media, maar ook zijn de zorgen over privacy en sociale veiligheid. In de bril zitten kleine camera's, microfoons en een persoonlijke AI-assistant. Ze kunnen de omgeving beschrijven, audio en video opnemen, muziek afspelen en zelfs telefoongesprekken starten. De camera zit bijna onzichtbaar verwerkt in het montuur. Al knippert er wel een klein lampje zodra de camerafunctie is ingeschakeld. Op social media staan inmiddels duizenden filmpjes die zijn gemaakt met een slimme bril. Maar sommige daarvan zoeken daar duidelijk de grens op van het toelaatbare. Zo werden er nietsvermoedende vrouwen gefilmd, zelfs in toiletten. De bril kreeg al de bijnaam gluurbril.
3: Ja.
2: Muziekpodium Tivoli in Utrecht deed de camerabrillen in de ban. Net als een aantal cruiseschepen. Lijkt dus een mooi technisch snufje, maar pas er wel mee op.
0: Aardig het nieuws. Ze ja. wouden toch ook mensen filmen van Meta op dat hoofdkantoor. En die hebben die mensen toch uit.
4: Ja, ook zoiets, ja, inderdaad.
0: Als je hierop gaat googlen trouwens, dan vind je ook... dacht ik dat deze beelden tot nu toe niet alleen op je eigen... Netflix staan, maar ook worden gestuurd naar een server.
4: Ja.
0: Maar er zijn dus ook mensen die tijdens het sporten in bed deze bril dragen.
4: Oh.
0: En ook die beelden zijn gewoon op die server van Google te vinden.
4: Bah.
0: Wat, dat sporten of dat het is opgenomen?
4: Beide.
0: Nee, sport.
5: Yes. Kom maar lekker binnen!

0: Het past wel een beetje bij de tijd. Oktoberfest en ja. Zo. Oh, Oktoberfest.
1: Welke trend zijn... Of wat staat er gepland de komende tijd? Wat nou net in deze rubriek even wat meer aandacht van ons verdient. Na het succes van de vorig jaar staat Stadskanaal opnieuw in het teken van lederhozen, dindels en de Duitse gezelligheid. Op 17 oktober vindt de tweede editie van Mingels Oktoberfest plaats op de Sportpark Noord. Wat kun je verwachten? Halve liters zo groot als Jan zijn hoofd. Braadwoersten zo lang als die je maar kunnen vullen. Voor een week. En een line-up die harder knalt dan je buurman zijn bladblazen. Een feesttent krijg je een compleet Oktoberfest makeover met houten hutjes, een après-ski bar en volop aankleding in stijl. Daarmee wordt Sportpark Noord ook voor één avond omgetoverd tot het Bajas feestdorp waar bier, braadworst en muziek samenkomen. Leuk man. Ik vind altijd leuk Oktoberfesten.
0: De eerste zijn al begonnen, hè?
1: Oktoberfesten, al lang.
0: Begin in september, ja.
1: Ja.
0: Ik vind het knap hoe die dames dan met...
1: 16 pot.
0: Ja, mooi, jongen, van die halve liters.
1: Soms liters, hè? München hebben ze liters.
0: Die gaan vast naar de sportschool, denk ik, daarvoor.
1: Dat denk ik ook.
0: Jij gaat niet. Nee, je gaat niet naar Oktoberfest. Je bent wel een keer geweest, toch?
1: Nee, niet de echte Oktoberfest. Wel eens Oktoberfesten hier in de buurt.
0: Maar dat mag geen naam hebben, toch?
1: Nee.
0: Er is nog geen rel in Sittard. Dat Fortuna Sittard een shirtje had laten maken. Speciaal voor het Oktoberfest of zo. Maar dat ze zelfs het logo veranderd. Daar waren de diehard supporters niet blij mee. Zoek maar eens op.
1: Is goed, ga ik doen.
0: Oktoberfest, dat slaan we qua muziek even op. Wij gaan luisteren naar de nieuwe Rehab en Art Bad Drama.

0: Dit was. Wat was dit?
1: Dit was BA. Staat ze met Q5O?
0: BA of BA dan? Als het Engels is.
1: Mag ook.
0: BA. Ja, weet je veel. BA. BA Brackets.
1: We hebben nog twee plaatjes en dan.
0: Oh, dus waar gaan we het over hebben dan?
1: De Minecraft SMP.
0: De wat?
1: Ik wist dat jij dit ging zeggen. De Minecraft SMP. Dat is helemaal een ding nu. Dat is 3 weken lang. Allemaal de grootste streamers van Nederland. Die spelen Minecraft. In twee kampen. Het is eigenlijk een soort Expeditie Robinson online voor de jeugd. En het wordt tering goed bekeken.
0: Minecraft. En op welke twee kampen zijn er dan?
1: Noord en Zuid.
0: Oké, en wat is dan de bedoeling van Noord? Wat moet je dan doen? Minecraft moet je bouwen, toch?
1: Minecraft moet je bouwen, graven, dingen verzamelen. En er worden dus, uit mijn hoofd doe ik dit, hè, 80 creators worden bij elkaar geraapt. Die worden in twee kampen verdeeld, in Noord en in Zuid.
0: Ja.
1: Dan komt er in het eiland een grote muur waar ze in principe niet overheen kunnen en ook niet doorheen. En na een week, dan brokkelt die muur af. Of gaan de deuren open en dan kunnen ze naar elkaar toe. En uiteindelijk, na die 3 weken, moet er 1 overblijven. En dat is dan de beste van Nederland.
0: Kunnen jullie ook ergens volgen? YouTube of zo? Weet ik zo?
1: Ja. YouTube, Twitch, TikTok, alles staat er vol mee.
0: Dit is echt een... Dus, ik ga thuis even vragen. Ik heb iemand die hier in het verleden wel actief mee was.
1: Oké, want die kijkt dit vast. De SMP.
0: Minecraft SMP.
1: Ja.
0: Nou, ik ga het opzoeken. Dankjewel voor die informatie.
1: Graag gedaan.

0: Ja, helaas moet ik dit even afbreken.
1: Ja, jij bent gewoon... Jij bent, ja.
0: Je mag het best hardop zeggen.
1: Lul. Hit of miss? Welke plaat denken wij dat in de hitlijsten terechtkomt? En hoe verging het onze keus van vorige week? Onze hit of miss vorige week was Carol G, Juneline en Ruzaski met Bye Baby
0: Bye
1: Wow.
0: Bye Lando.
1: En deze staat nog niet in de hitlijsten en bungelt nog ergens wat in de tiplijstjes. Voor deze week zijn we uitgekomen bij Lastig en Gasdrop. Ook wel bekend als altijd Lastig en Rob Gasdrop. Ze zijn een bekend Nederlands DJ-duo dat hardere stijlen, zoals hardstyle en happy hardcore, combineert met Hollandse feestmuziek en meezingers. Het duo bestaat uit Lars Ravenshorst en Rob Versendaal. Telefoon Juri. Altijd Lastig en Rob Gasdrop staan bekend om hun energieke, schaamteloze edits en verrassende samenwerkingen. Ze doken de studio in met onder andere al René Karst, Ponem, Zani, Zware Jongens, Ronnie Ruisdaal en ook Dansado. De officiële hardstyle-versie van Atje voor de sfeer bleek de schuim op het bier en ontpopte zich tot een miljoenenhit op onder andere Spotify. Ze draaiden ook op grote feesten zoals Defcon 1, Decibel Outdoor en in feesttenten door heel Nederland. Onze hit of miss van deze week, Lastig en Gas erop. Deze keer met Korsakov en Anita Dot. Wie kent dat niet?
2: We are back.

0: is nu 8 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger. Dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Groningen 1 verkeersinformatie.
2: Nou, daar kan ik vrij positief over zijn. In ons centgebied zijn er niet echt flitsers. Eentje wel, best wel daarbuiten. Maar goed, het is wel onze provincie Groningen. De N995 bij Onderdendam. En dat is daar tussen Onderdendam en Middelstum. Daar staan ze op te wachten bij hek 2 paaltje 10.0. Mocht je nog wat geks op de weg hebben gezien en denken, hey, dit moeten de luisteraars weten. Download die Flitsmeister app en meld daar de flitsers.

0: in de Saturday Night Club.
1: 3, 2, 1, go!
2: Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Saturday Night Club op deze zaterdag 10 oktober 2026. We gaan van start met een van Nederlands nieuwe talenten. Flair door het oog van de nacht. Ga je nu hier op Groningen 1 horen.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: wel de grote doorbraak van deze groep.
1: Alles kan, alles
0: Flair. Iets wat je waarschijnlijk vanavond ook gaat doen. Door het oog van de nacht kruipen. Flair hoor je dus op... wou ik bijna een heel ander radiostation zeggen. Maar het is Groningen 1. Kom bijna weer een euro in het verspreekpotje. Goed, het is dus zaterdag de 10e van oktober 2026. Van harte welkom bij aflevering. Ja, het is toch wel weer een nummertje. 295 van dit radioprogramma hier op Groningen 1. Tot het 10 uur hoop ik dat je gezellig bij me blijft met de lekkerste muziek. En ga je ook veel horen over het Amsterdam Dance Event. Daar gaan we in de tweede uur het ook even over hebben. Want dat vindt ook nog niet komende week plaats, maar de week daarop. En wat er allemaal te doen valt en of ik nog tips heb. Nou, uiteraard. Ook is al bekend wat voorheen op Amsterdam Dance Event is. Wat voorheen eigenlijk altijd op Amsterdam Dance Event bekend werd. Wie dan de nummer 1 DJ van de wereld werd. Nou, mijn hele TikTok for You-page staat er al mee vol dat er heel veel theorieën daarover losgaan. Straks ook in dat tweede uur van de Saturday Night Club meer over die DJ Mac Top 100. Ja, en verder in dit eerste uur, want dat is allemaal voor tweede uur. In dit eerste uur gewoon het vaste recept. Onder andere de Club Tip 3 tegen 8:30. De mesje van deze week hoor je ook nog daarvoor. En de Classic Tune zo direct. Ja, en wat ook in dat vaste recept is, is deze natuurlijk. Dat we met de dames gewoon het weekend gaan vieren en inzingen die stapavond. Dus ik zal zeggen, stoel aan de kant en ga gezellig meedansen. Tot 10 uur is dit de Saturday Night Club op Groningen 1.

0: blijf er gezellig bij tot aan 10 uur hier op Groningen 1, waarin we nu doorgaan met...
1: This is the Classic Tune.
0: In de Classic Tune hoor je altijd 2 ex-nummer 1 dit van vandaag. Ditmaal dus terug naar 10 oktober. We gaan terug naar 2010 en 2011. Dat doen we met Mohambi en de coaches van The Voice.

De coaches van The Voice of Holland uit 2011 was dit 1000 Voices. Het was een unieke samenwerking tussen de coaches van dat moment. Marco Borsato, Angela Groothuizen, Nikke Simon en Roel van Velzen. Het is ook deze week de enige week serieus dat je deze plaat kunt draaien in dit item. Want het heeft 1 week op nummer 1 gestaan. Het programma is uiteraard in 2010 bedacht door John de Mol. Hij krijgt natuurlijk de meeste credits. Maar wist je wel dat Roel van Velzen eigenlijk de bedenker is van het idee van blind auditions? Dus dat je hem met ronddraaiende stoelen hebt. En dat hij eigenlijk de bedenker is van dat concept. Hij heeft er nooit echt de credits voor gehad. Maar ik vind het toch echt een... Ja, het blijft een waanzinnig programma. In dat tweede seizoen dus werd dit een enorme hit. Een leuke feitje daarbij is wel dat in 2013 ook de coaches van dat moment ook een single uitbrachten. Het was een kerstnummer. Christmas Hearts heet die track. Nou, dat is dan weer nooit een hit geworden. Maar de coaches van toen hebben toen ook een plaat uitgebracht. Misschien dat ze dat later nog wel een keer gaan doen. Het zijn de enige twee singles ook van de coaches van de Nederlandse Voice of Holland. Die hoorde je net uit 2011. En daarvoor van een jaar eerder Mo Hambi en A Bumpy Ride. Die hoor je ook eigenlijk nooit meer. Misschien ook wel door de dubbelzinnige tekst. Als je een keer niks te doen hebt, moet je even die tekst van Bumpy Ride gaan opzoeken. Het is een hele dubbelzinnige tekst, laat ik het maar zo zeggen. Straks hier Open Groningen 1. Nou ja, straks. Over 3 minuten 34. De mashup van deze week. Maar eerst de Swedish House Mafia. Dit is Don't You Worry Child op Groningen 1.

Swedish House Mafia en Don't You Worry Child uit het jaar 2012 alweer. Ik vind het allemaal maar snel gaan, dames en heren. Tijd voor de mashup van deze week. Ja, en deze week heb ik ook wel weer een aardig mixje meegenomen, al zeg ik het zelf. Ik heb voor je in de mix Lady Gaga samen met Ariana Grande met Rain On Me. En Alesso samen met Sebastian Ingrosso, Calling. Je hoort ze nu in de mix, gemaakt door vrienden van de show, kunnen we toch wel zeggen. DJ's from Mars.

Kygo en Max McNown. Nog een beetje nieuwe muziek hier op Groningen 1. Je hoorde Take Me Back op Groningen 1. Ja, daar luister je nog steeds naar. Zometeen David Guetta en One Republic, I Don't Wanna Wait. Ook een nieuwe editie van de Club Tip 3 komt eraan. De drie beste nieuwe releases van de afgelopen week. Maar eerst een klassieke van Katy Perry die ik al lang niet meer gehoord heb, maar wel heel leuk is. Wide Awake.

0: David Guetta samen met One Republic, I Don't Wanna Wait. Brengt de tijd 4:09. Tijd geworden voor een nieuwe editie van de Club de 3. De drie beste nieuwe releases van afgelopen week. Ik ben weer aan het zoeken voor je geweest. En er zijn weer wat leuke nummers uitgebracht. Ik heb onder andere nieuwe muziek voor je meegenomen van Lost Frequencies. Ook Marlon Hofstad heeft een leuke samenwerking uitgebracht. Ja, samen met een man die je net als discjockey hoorde, David Guetta. Best een leuke clubplaat hebben ze uitgebracht. Dus die hoor je ook straks. En op nummer 1 is toch wel echt een hele bijzondere. Ik ga niet zeggen wie de zangeres is. Die kennen we allemaal, denk ik wel, in Nederland. Tenminste, als je ooit beste zangers hebt gekeken. Nou, ik weet niet hoe lang dat geleden is. Zal ik het wel even kunnen opzoeken. Daar zat zij in. En maakte ze er best wel een grote indruk op. En is ineens solo bekend geworden. Beste zangers. Deed mee in seizoen 12. Dus dat was in het jaar 2019. Dus dat is alvast de tip die ik meegeef. Mag je nu gaan puzzelen en hoor je straks het antwoord over 1 minuut of 10. Maar eerst die andere 2 tracks dus. We beginnen met nummer 3. Die is voor Lost Frequencies en Don't Forget About Me. En die hoor je dus op...
1: Nummer

geef toe. Het is een snoeiharde plaat, maar heel lekker. Nieuwe muziek op Groningen 1. Je hoorde Brandon Hart en Randy. En dan had je een minuut of 10 de tijd om mee te doen met de quiz. Wie is deze zangeres? En ik had als tip meegegeven dat ze meedeed aan het seizoen van Beste Zangers in 2019. Als ik jou dit stukje laat horen, nou, dan weet je wel waar ik het over heb. Ik hoef alleen dit even stukje even te laten horen. En dan weet je al voldoende.

Ja, ik kon hem gewoon niet wegdrukken eigenlijk. Want het was echt zo'n goede zangeres toen ook dat seizoen. Als ze sowieso een goede zangeres. Floor Jansen. Zij had de samenwerking gemaakt samen met Randy en Brennan Hart. Je hoorde hem op nummer 1. Vrij terecht wel, denk ik. In deze Club de 3. Heart of a Dragon heet die track. Daarvoor hoorde je op nummer 2. Muziek van Marlon Hofstad samen met David Guetta en Caught Up. En daarvoor Lost Frequencies en Don't Forget About Me. Ja, voor meer Club de 3 verwijs ik je door naar Spotify. Daar vind je namelijk de afspeellijst SNC Club de 3 2026. Daar staan alle tracks in die dit jaar in die lijst hebben gestaan. En nog een klein kwartiertje te gaan in de eerste uur. Zometeen Ariana Grande samen met Zed, Break Free. Maar hier is Couching for Girls. Lang niet meer gehoord deze. Dit is Famous.

wel de grote solo doorbraak van Ariana Grande. Samen met Zed. Hey, nou ja, solo was dat dus niet. Tot dan toe was ze eigenlijk een kinderster. Want ze zat in heel veel Nickelodeon-series. Maar goed, dit was haar eerste grote hit. In samenwerking met de DJ Zed. Die daar best wel weinig credits voor krijgt, vind ik. Break Free hoor je hier op Groningen 1. Gaan we nog even door met een van de hits van dit moment. Dimitri Vegas samen met Silver en Pat B. Zonder Like Mike dus. Je gaat nu horen naar Turn the Sides.

Dimitri Vegas en Like Mike. Het was sneller afgelopen dan ik dacht. Nee, Dimitri Vegas zit zo in je systeem om samen Like Michael te noemen. Maar het is Dimitri Vegas solo. Samen met Silver en Pat B. Jordan. Turn the Tide hier op Groningen 1. Het was de één na laatste voor dit uur namelijk. Want we gaan alweer richting het nieuws van 9 uur. Dat betekent dat er nog wel een uur zet in de nachtclub uiteraard aan te komen. Maar niet getreurd. Zometeen na 9 uur dus zijn we terug met nog een uurtje. Met tegen 9:30 uiteraard het Groningen 1 weerbericht. En de lekkerste muziek. Tipje van de sluier. Dus een van de grootste DJ's van dit moment. Daar beginnen we straks mee om 9:02. Mag jij even dubben welke dat gaat zijn? Eerst gaan we nog luisteren naar Pink en Raise Your Glass. Die hoort tot aan 9 uur. En dan spreek ik je zo aan de andere kant van 9 uur weer voor nog een uur. Zet in de nachtclub. Ik zeg graag tot zo!

0: Dit is nu 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Groningen 1 verkeersinformatie.
3: Heb ik 1 opmerkelijk incident op een N-weg bij ons in de regio. De N366 tussen Nieuwe Pekela en Veendam. Daar ter hoogte als je bij de afslag rijdt richting bijvoorbeeld Oude Pekela en Winschoten. Daar staat een stilstaand voertuig. Hou daar rekening mee. Zoals het nu lijkt volgens mijn details is het net op dat stukje wanneer het 2-baansweg wordt. Ja, hou daar even rekening mee. Dus mocht je op de N366 bij Nieuwe Pekela rijden, daar staat een stilstaand voertuig op de snelweg. Kijk uit dus.

0: Saturday Nightclub.
1: 3, 2, 1, go!
2: Van harte welkom bij het tweede uur van de Saturday Nightclub op deze zaterdag de 10e van oktober 2026. Gaan we door met een artiest, een DJ, die ineens ook kan zingen. Martin Garrix ga je horen met zijn nieuwe hit This Dream of You.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Wat een goede plaat is dit geworden, zeg. Martin Garrix, zijn allereerste solo zangtrack. Kun je toch wel zeggen, misschien wel. Je hoorde This Dream of You. Ja, en ik was ook wel in de veronderstelling toen deze track uitkwam vorige week. Want toen zat hij in de Club de Drie dat dit een echte solo track was. Waren niet dat ik vanmorgen toen ik wakker werd mijn TikTok opende en deze TikTok tegenkwam. Ja, het komt op de radio misschien een beetje anders uit, maar je moet even het beeld voor je zien dat een Engelse guy, denk ik, iets uitlegt over de back vocals. Want daar zit een zanger op de achtergrond die eerder met Martin Garrix recent een hit heeft gemaakt. Hoe dat zit, legt hij uit. Ik kan het eigenlijk niet beter uitleggen. Alhoewel, in het Nederlands kan ik het beter misschien dan hij in het Nederlands. Maar goed, dit is een beetje de theorie die er nu over gaat. Maar dit is geen haat op deze plaat, zeker niet, want het is echt een goede plaat. Maar ik wil dit toch even aan je laten horen. Dat dus blijkbaar het niet zo is als wat je denkt. Komt-ie.
1: Wait, did Martin Garrix just lie to us? I hear a lot of people saying that Martin Garrix has a crazy vocal range on his last song, A Dream of You. But did you know that it is actually not only him singing? If you listen closely on this part... You actually hear that it sounds very similar to this song.
0: Deze zanger is dus een van de achtergrondzangers.
1: And of course, if we look at the credits of the song, it's actually stated that Sean Farrugia is doing some background vocals. So the vocals are done by Martin Garrix, but the background vocals is actually done by Sean Farrugia.
0: Aha.
1: So this is what it is. Actually, Martin Garrix is singing, but Sean Farrugia is also singing at this exact same second. And this is why this sound actually is so amazing. But guys, don't take me wrong. I actually love the song and I think it's a really good idea for Martin Garrix. And maybe we should have a
0: Ja, het is dus leuk hè, dat dus blijkbaar op de achtergrond het dan net zoiets warmer wordt dat het dan toch weer ja, heel erg mooi klinkt. Je hoort, ja, die theorie, ik vind hem mooi. En het staat ook inderdaad gewoon in de credits van deze track. Dus ik had het ook kunnen weten. Maar goed, niet dat er bij mij nou een ballonnetje is doorgeprikt. Ook wel een beetje. Maar echt leuk even onderzocht. En ik wou dit toch even meenemen vanavond. Martin Garrix dus heeft als backvoking Sean Frank. En ja, deze track is gewoon goed gemaakt. This Dream of You. Goed, ben al, ik zie al mijn klokje, 3 minuten aan het lullen. En we zijn nu pas eigenlijk officieel begonnen aan de tweede uur. Welkom bij het tweede uur van de ZDNA Club. 10 minuten over 9 is het. Een stukje muziek, historie. Moest ik toch even meebrengen vanavond. Leer je ook weer eens wat op zo'n zaterdagavond. Alhoewel, ja, wat je verder nog gaat leren vanavond is wat het weerbericht de komende dagen gaat doen. En uiteraard vanavond, want als ik nu naar buiten kijk, wordt het vrij troosteloos. De herfst is begonnen. De R zit in de maand uiteraard. Ja, en wat of het nog een beetje mooi weer wordt komende week, hoor je straks meer over hier in de ZNA Club. Ja, en verder heel veel goede muziek. Ik heb ook wat classics meegenomen. Ga lekker zitten en geniet van jouw zaterdagavond. En gaan we eerst door met muziek. Met onder andere in dit eerste half uur Rihanna en de Banners ga je horen. Ook Mike Posner ga je horen. Maar eerst een van de artiesten van dit moment. The Opposites, Feestje op mijn graf. Klinkt niet zo heel gezellig, maar het is wel een goede plaat. Die hoor je nu

Where Have You Been hier op Groningen 1, hoorde je die. En daarvoor muziek van... Dan moet ik even erbij pakken. Oh ja, natuurlijk. Dat was de Opposites en Feestje op mijn graf. Gaan we door met een track dat eigenlijk officieel uitkwam in 2017. Maar in 2019 verscheen op het album Where the Shadow Ends. En in 2020 werd het nummer trouwens ook heruitgebracht. Ik heb het over Someone to You van Banners. Het nummer haalde in Nederland de 16e positie in de single top 100 en de 6e positie in de Nederlandse top 40. Ook in België werd het een grote hit. Michael Nelson schreef het nummer samen met Gran Michaels en Samuel Hollander. Het nummer gaat over het zoeken naar liefde en eenzaamheid. De video is geregisseerd door Danielle Gridwood en Charlotte Fessler. Het bereikte destijds, toen het uitkwam, niet de Nederlandstalige hitlijsten. Dat gebeurde pas in 2020 toen het nummer honderdduizenden keren werd gebruikt op, daar heb je het weer, TikTok. Meer dan 200 miljoen is het nummer ook inmiddels gestreamd. Ik heb het namelijk over Banners. En als ik dit laat horen, ken je hem echt nog wel. Lang niet gehoord deze plaat. Ook weer zo'n vergeten pareltje. Someone to You werd dus in Nederland een grote hit dankzij TikTok in 2020. Someone to You, nu op Groningen 1.

Ja, dat was Lux Stiefel met All I Know hier op Groningen 1. En gaan we nu verder met twee Mikes. Mike McGoo ga je zo meteen horen met Outlines. Maar eerst Mike Posner en

Mike Magoo, samen met Dragonettes. Yo, de Outlines brengt de tijd 2:20. Tijd voor... Het Groningen 1 weerbericht voor deze zaterdagavond en de komende dagen. Ja, in de avond en nacht komen de meeste buien voor in het westen en noordwesten van onze provincie. Elders is het droger met meer opklaringen en zakt de temperatuur tussen 9 en 12 graden. Morgen komt het tot pittige buien, mogelijk met hagel en onweer. Gaandeweg de dag minder buien en vaker zon. Met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het zo 14 graden. In de avond en nacht verdwijnen de buien. Het klaart op en gaat de nevel en mist ontstaan. Kan het 6 tot 10 graden worden als minimum. Maandag trekt de mist op en komt er een zon tevoorschijn. Het wordt 15 of 16 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de avond en nacht neemt de bewolking toe en volgt er enige regen met een graad of 10. Dinsdag is het meest bewolkt met af en toe regen en later nog buien met matige tot krachtige zuidelijke wind, gemiddeld 17 graden. Ja, en woensdag en donderdag blijft het droog met zon. Die is er dan ook bij en wordt er ook nog weer 18 graden. Maar als je dus vanavond op stap gaat, ja, kleed je echt warm aan en accepteer dat je nat wordt. Tenzij je een regenpak aan doet. Maar waarschijnlijk doe je dat toch niet. Ja, dan wordt het wel redelijk fris in die regen. 9 tot 12 graden. Mocht je het weerbericht altijd willen checken, dat kan. Check onze website www.groningen1.nl of download die enige echte Groningen 1 app. Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen. En nog 21 minuten en 48 seconden op de klok. Zometeen Coldplay. Sterker nog, die ga je nu horen. Dit is Talk.

Lost Frequencies en de Temper Trap. En echt, wat een goede plaat is dit. Heel mooi gemaakt. In die categorie valt hij gewoon. Sweet Dispositions. Ja, het origineel is van Lost Frequencies. Maar deze remix en ook de John Summit remix zijn toch echt wel festival anthems geworden, kunnen we wel zeggen. Maar goede plaat. De Sweet Dispositions op Groningen 1. Zometeen Mau Pisa, een nieuwe track. Just a little bit bore. Maar eerst Avicii met The Days. Die hoor je nu hier op Groningen 1.

ik moet ook wel wat gaan bekennen. Maupi is gewoon de artiestennaam van de andere DJ Maurice West. Leuk feitje. Hartstikke Nederlands, Just a Little Bit More. Op Groningen 1. Uit 2026 komt dit nummer. Gaan we nu terug naar 2002 en naar Rusland. Hoor ik je denken, Rusland. Wat? Rusland? Ja, ken je deze track nog? Tattoo. Deze track kan eigenlijk nu niet meer uitkomen in Rusland.

Tattoo en All The Things She Said. Ja, om de commotie van deze track eigenlijk te snappen, moeten we dus even terug naar het Rusland van 2002. Ja, het was toen nog een reden, nou, ik wil niet zeggen vrij land, maar vergelijkbaar met nu was het echt een vrij land. Ja, de videoclip speelde namelijk een rol in deze videoclip. Julia en Lena, de zangeressen achter deze meidengroep, staan in schooluniformen achter een hek, terwijl het regent en een groep mensen van buitenaf bekijkt. De twee zangeressen kussen elkaar terwijl de menigte toekijkt. Beeld van de twee jonge vrouwen die verliefd zijn op elkaar. Maar door de buitenwereld worden beoordeeld en buitengesloten, zorgde destijds voor veel discussie. De clip werd daardoor door veel mensen meer dan alleen een gewone popvideo. Belangrijk detail is namelijk dat hun lesbische imago was onderdeel van de manier waarop het duo werd gepresenteerd. Het was dus niet simpelweg een spontane situatie die toevallig in de videoclip terechtkwam. Ja, het lied draait dus om verliefdheid, verwarring en het gevoel dat je niet zomaar kunt uitschakelen. En ja, het is dus in Rusland een, ik denk een verboden plaat inmiddels. Want ja, daar mag je ja niet zijn wie je wil zijn. Ja, daar vinden we denk ik allemaal wel wat van. Maar goed, in Europa werd het een enorm grote hit. Tattoo dus en All The Things She Said. Brengt ons aan het einde van deze aflevering van de Saturday Night Club. Aflevering 295 kan het archief in. Volgende week zijn we er weer voor een nieuwe editie van de Saturday Night Club. Zometeen op dit radiostation de Groningen 1 non-stop dance muziek mix tot aan 12 uur. En dan tussen 12 en 3 kun je nog luisteren naar Disco Classics. Oftewel tot 3 uur in de nacht kun je lekker door blijven dansen op dit radiostation. Nogmaals, dus dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er dus weer. Ja, ik moet er nog even vol praten. Want ik heb nog één plaat te gaan. En die hoor je tot aan het nieuws van 10 uur. Ja, ik moet het vol praten. Omdat het nieuws zeg maar live is. En ja, dan zit je wel met de tijd. Dat je wel exact moet uitkomen. Nou, ik heb nog 6 seconden staan. Dus nogmaals een keer dank. Dank, dank, dank, dank. Volgende week dus weer een nieuwe editie van de Saturday Night Club. We gaan eruit met een Zero's track van Anna Lambert. Zijn grote doorbraak. What Do You Want From Me? Tot volgende week. Doei doei!

0: Het is nu 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

was verraad. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel

0: Het is nu 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3:00 uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden.